0: 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen. Maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het de zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: Er zijn 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en in eigen land Patriot-onderscheppingsraketten laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. De Franse regering wil ruim 4 miljard euro uittrekken voor de bestrijding van seksueel geweld en voor kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu aangekondigd. De plannen volgen op de zaak Liana, het 11-jarige meisje dat in juni werd ontvoerd, verkracht en vermoord. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken oprichten voor seksueel en intrafamiliaal geweld en een slachtoffercentrum in elk Frans departement. Het Franse parlement moet de maatregelen nog wel goedkeuren. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen Denemarken verslagen met 3-1. De Red Dragons zijn al zeker van een plek in de achtste finales. Ze hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Dit was de 2e wedstrijd op evenveel dagen en dat maakte het fysiek moeilijk, zegt speler Stijn Dulst.
2: Ik zat fysiek echt op de limiet. En als je dan ziet bij je ploegmaten dat dat ook het geval is, dan zoek je naar oplossingen. En gelukkig hebben we die nog op het einde gevonden. Het was een beetje eentje met veel karakter en gevechtsvolleybal. Het was ook heel bitsy op een bepaald moment. Maar zo hebben we ons er toch wel doorgesleurd.
1: Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui en het blijft minstens 13 graden vannacht. Ook in de dag wolken en geregeld een bui, dan is tot 19 graden mogelijk. De volgende dagen blijven bewolkt met soms wat regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aankopen en Patriot onderscheppingsraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. In Nederland houdt spoorbeheerder ProRail extra bewaking langs het spoor na de sabotageacties van gisteren. Toen werden op verschillende plaatsen onder meer staven en kabels op de sporen gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Het zal ook nog moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. De bewakingsbeelden die er zijn, zijn bezorgd aan de politie, maar die leveren waarschijnlijk niet veel op, zei Mirjam van Veldhuizen, de baas van ProRail, in Nieuwsuur bij de NOS.
2: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
1: Er zijn sterke vermoedens dat de sabotage het werk was van boerenactivisten bij de start van het Nederlandse parlementaire jaar gisteren. Er zijn ook 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Peter Willems is gisteravond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino ging zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met enkele buien en niet warmer dan 19 graden. Ook de volgende dagen wolken en geregeld een bui en hoogstens 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Veel websites van steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Heel wat van die websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden, zegt voorzitter Mirjam van Veldhuizen.
2: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
1: Toch zijn er al vermoedens over wie de daders kunnen zijn. Dat zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
3: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken. Maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
1: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna weer vrijgelaten. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zaten. Maar het zou wel de eerste keer in 9 jaar zijn dat Mekka, een heilige stad voor moslims, door de rebellen onder vuur werd genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe CEO en volgens Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
4: Daar is iemand als Vincent Manhartte die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhartte. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: Het weer dan nog. We krijgen zon, wolken en enkele buien, vooral in het oosten dan. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: VRT Nieuws.
1: Veel gemeentewebsites werkten een tijdje niet. De websites van tientallen steden en gemeenten in ons land lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier. Veel websites lijken intussen wel weer hersteld, maar het is niet duidelijk of het probleem helemaal opgelost is. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgt na verloop van tijd een vaste job aangeboden door het bedrijf waarvoor ze werkten. Uitzendkantoren doen dan ook hun best om de beste voor de job te selecteren. Dat zegt sectorfederatie van uitzendkantoren FEDARO.
2: Een verklaring is natuurlijk dat uitzendbedrijven behoorlijk wat skills en competenties in stelling kunnen brengen om in die arbeidsmarkt, die toch nog altijd vrij krap is, de juiste profielen te vinden. En eens je de juiste profielen hebt, dan ligt het eigenlijk ook voor de hand dat men gaat recruteren uit die kandidaten die ingestroomd zijn via een uitzendopdracht.
1: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die werknemers flexibel wil inzetten, gebeurt dat ook minder. Het blijft onduidelijk wie er achter de sabotages zit op de Nederlandse spoorwegen. De hele dag gisteren was er hinder door buizen die op de treinsporen gelegd waren, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Het zal moeilijk worden om de daders te vinden, want er zijn amper camerabeelden, maar toch zijn er al vermoedens over wie de daders kunnen zijn. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Bram van de Putten, die in Nederland is.
3: Volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boeren, protestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen.
1: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de Nederlandse regering om de stikstofuitstoot sterk te verminderen. De boeren staken hooi in brand naast de snelwegen. 7 mensen zijn even opgepakt, verhoord, maar daarna ook weer vrijgelaten. Op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plek in de 8e finales en zijn voorlopig ook leider in hun groep. Morgen spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. Het is vooral bewolkt vandaag met in de loop van de dag ook buien bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog wel. Later op de dag enkele buien in het westen en 18 graden.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: dag en dan hebben jullie het graag als wij zoiets zeggen dat de week in twee is. Ga jij het doen?
1: Tjaka, de week is in twee.
0: Maar echt in twee.
2: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Oké, am I wrong? Nee, het is zeer correct dat het woensdag is vandaag. 16 september, 6 over 6. Ik weet niet of het aan deze plaat van Anderson .Paak ligt, maar jullie zijn behoorlijk goed gezind in de VRT Max-app. En we appreciate it very muchies, muchos.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: En dat is ook fijn dat jullie zo positieve energie via de app doorgeven, want het is hier een beetje spanning in de studio.
4: Oh.
0: Toch?
4: Ja, allee. Bijna ruzie.
0: We hebben al een discussie gehad.
4: Ja.
0: Net voor de show, daarom dat ik misschien iets te laat was om 6 uur.
4: Ja.
0: Maar het is dus de week van de mobiliteit die vandaag start.
4: Ja.
0: En wij denken dan, wij steunen zoiets, want we vinden het prachtig. Brussel moet een leefbare stad zijn en heel Vlaanderen, ja, en bij uitbreiding.
4: Ja.
0: En wie is er vandaag met zijn 4x4 Jeep tot hier gereden?
4: Ja, ik ben met de auto, maar ik heb daar een goede reden voor. Want ik heb het al gehad over de deelfiets hier in het centrum. Dat is een boeltje aan het worden. Er zijn momenteel dus geen deelfietsen meer.
0: Ik heb vanmorgen iemand een deelfiets zien nemen.
4: Ja, dat is niet waar. Dat was een privéfiets die eruit zag als een deelfiets. Er waren geen deelfietsen, dus ik moest weer al de auto nemen. Zolang ik geen fatbike koop.
0: Ja, maar ik wou net zeggen,
4: moet ik de auto kopen?
0: Liever dan dat je zelfs nog met de fatbike komt, dan dat je de week van de mobiliteit start met een 4x4 Land Rover.
4: Ik heb nog geen fatbike. En als ik de mensen hier in de app moet geloven die nu alweer beginnen te sturen in caps lock, ga ik dat ook niet snel kopen. Ik heb geen fatbike, ik heb geen elektrische fiets. Ik heb
0: een gewone fiets.
4: Een deelfietsabonnement, dat kost meer dan genoeg. En nu zijn die er niet, dus ik moet met de auto komen.
0: Oké, maar dus iedereen die wel de auto aan de kant laat aan de start van deze week van de mobiliteit, die mag een appje sturen via VRT Max. Dan krijgt hij een fietsbel en een kus van mij op de radio. Jos, wie is er al wakker?
5: Jan uit Endermonde, die zegt: goedemorgen, na zomerse temperaturen of toch de herfst die al is komt gluren, fijn, geniet van de woensdag. Ben uit Arendong die stuurt: ik kijk al uit naar de rit richting Brussel met jullie op de radio.
4: Wow.
5: En Johnny uit Dielze die stuurt: fijne woensdag gewenst.
0: En nu ben ik ook vergeten te vragen, administratief medewerker Jos, hoe het met jou gaat.
5: Ja, met mij gaat het heel goed, hè. Ja. Ik heb terug danslessen en zo, dat is heel leuk.
0: Oké, en wij gaan hier over geraken, hè, uit deze ruzie, want ik weet, je hebt dat niet graag, hè.
5: Nee. Nee, nee.
4: Wacht, Jos is ook wel elke dag met de auto en zij wordt daar nooit van berispt.
0: Ja, maar zij woont super
4: ver. Overijzen ver, hallo.
0: En zij heeft diabetes?
5: Ja, voilà.
4: Oké. Gaan we die kaart weer terug.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max-app.

0: Yes, na zomerse temperaturen, daar zijn we altijd show voor. Jos, lieve Jos, is het waar dat de luisteraars heel gelukkig zijn vanochtend?
1: Ja, ze zijn heel gelukkig en ze zijn talrijk aanwezig. Olivier uit Keerbergen luistert, Marijke uit Steenokkerzeel, Krine uit Zolder, Patrick uit Avelgem, Tom uit Wevelgem, Lisbeth uit Oosterzeele, Isabella uit Denderleeuw, Fiens uit Pepingen, Francine uit Dilbeek die zegt Fries en fruitig aan de dag beginnen en Gert uit Herenthout is ook al wakker.
0: Is dat te, Gert? Goedemorgen, Gert.
2: Goedemorgen, Teva. Goedemorgen, Tries.
0: Is dat daar niet te fris bij u?
2: Nee, het is hier nog goed. Het is ça va.
0: Oké. Wat ben je aan het doen, Gert?
2: We zijn alles aan het voorbereiden. Wij zijn nu bezig aan een heel grote tent. Die staat er al, een heel grote feesttent.
0: Wat zei je?
2: Want wij vieren... Hallo?
0: Zei je feesttent?
2: Ja? Ja, natuurlijk. We zijn een heel grote feesttent.
3: Welkom bij de feesttent.
4: Welkom bij de feesttent.
0: Gert!
3: Amai, Gert, de feesttent aan het bouwen.
2: Ja, we zijn een hele grote feesttent aan het bouwen, want we vieren ons 80-jarig bestaan van ons bedrijf.
3: Amai, zo oud klink je nog niet. Wacht, van het bedrijf. Wat gaat er allemaal gebeuren in die feesttent? Buiten, feest.
2: Ja, wij gaan in die feesttent eerst een goed diner voorgeschoteld krijgen. Dus eerst allemaal met de voetjes onder tafel.
3: Amai.
2: En dan, dan komt er een mega grote coverband. Dat is nog een beetje top secret voor de collega's, dus ik mag ook niet te veel vertellen.
0: Nee.
2: Ik zit wel mee in het organiseren team van deze grote feesttent, die er echt wel huge uitziet. En... Dus vrijdag gaat de bom ontploffen. Hè. En na het eten dan gaat iedereen
0: Gert, de dansvloer op. Gaat even ontploffen. Gert! Hoe laat moeten we daar zijn?
2: Wij moeten daar om 18 uur zijn.
0: 18 uur vrijdag.
2: Iedereen eerst een 18 uur vrij.
0: Oké, in Herenthout of waar is het?
2: Nee, in Berlaar.
0: In Berlaar
2: gaan we een groot feestje bouwen. Ja, met collega's,
0: dat is
2: inderdaad.
0: Top. Het is in onze agenda geschreven. Veel succes daar met het verder bouwen. En we mochten deze plaat absoluut niet spelen. Hè?
3: Nee, absoluut niet. Gaan we echt niet doen. Nee.
0: Dus dankjewel om er toch even feest van te maken op deze woensdagochtend.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Peace of Your Heart Medusa. Het is bijna 6:30. Leuk dat je al wakker bent. En ook heel leuk dat jullie bij de start van de Week van de Mobiliteit gewoon de auto proberen links te laten liggen. Ik had gezegd, iedereen krijgt een shout-out die met de fiets of een ander vervoersmiddel komt. Wel, Johan uit Lokeren krijgt een dikke zoen omdat hij met de fiets naar Brussel Airport aan het fietsen is. Ook Erik uit Meissen zit weer op de fiets. En Julien uit Henegouwen, die heeft een boot gepakt.
1: Echt?

0: Wacht, hier gebeurt van alles. Hier wordt gekust.
1: Ah, context, alsjeblieft.
0: Ja, context, alsjeblieft. Maar we moeten eerst even naar Yannick Aerts, want het is 6:30 geworden. Beste Yannick. Op dit moment liggen nog steeds verschillende gemeentewebsites plat.
2: Ja, dat gebeurde bij de websites van tientallen steden en gemeenten. En vermoedelijk was er een storing, toeval of niet, ze hadden allemaal dezelfde leverancier. Veel websites die lijken intussen wel weer hersteld, al is het wel niet zo helemaal duidelijk of het probleem echt wel opgelost is. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotageacties op de Nederlandse spoorwegen zit. Gisteren was er de hele dag hinder door buizen die op de treinsporen daar werden gelegd, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Er zijn vermoedens dat radicale boeren achter de acties zitten omdat ze tegen de plannen zouden zijn van de Nederlandse regering om de stikstofuitstoot sterk te verminderen. Boeren staken onder andere ook hooi in brand naast de snelweg gisteren. 7 mensen zijn even opgepakt, verhoord en daarna ook weer vrijgelaten. Het weer vandaag, het is vooral bewolkt weer met in de loop van de dag ook buien bij zo'n 19 graden.
3: Ja, Brussel. Eva en Dries.
0: Ja, ik wil hier even echt niet bij zijn bij dit gesprek. Maar welkom, Joris Hessels van De Tijdloze.
4: Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Eva. En goedemorgen vooral Dries. Ja, er moet me iets van het hart. Gisteren rijd ik naar hier. Ik kom in alle vrolijkheid de studio binnen.
1: Zoals altijd.
4: En ja, voilà, zoals altijd.
0: Amicaal.
4: En ik krijg plots de vraag, heb je niet geluisterd naar ons? ik hoor jouw stem en dan stap ik uit de auto en dan stap ik dit gebouw binnen en dan maak ik mij klaar voor de beste show ever te presenteren, een uur later. Maar ik heb terug herbeluisterd vanmorgen. En ik heb dus woord na woord binnengenomen wat jij gisteren op Nationale Radio verkondigd hebt. Namelijk dat je het leuk vindt dat ik binnenkom, ja. Maar dat je niet graag hebt dat ik jou een kus geef.
1: Nee, klopt. Ik ben er totaal niet zo voor zo'n intieme dingen. Zo als het met monden en lippen... Dat vind ik te intiem.
4: Oké. Okay. Nee, maar nu weet ik dat. Het is een beetje vreemd, want ik zie jou elke dag... om dat via de radio te horen te krijgen.
1: Ah, ja, ja.
4: Maar ik neem het vooralsnog binnen.
1: Dat is niks persoonlijk.
4: Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar je geeft verschillende signalen. Je geeft wel signalen dat je openstaat voor een knuffel. En dan denk ik, okay, het kan. Als je dat niet had gedaan, dan had ik jou natuurlijk... hoe gaan we dit nu doen?
1: Ja, maar ik wil gewoon even zeggen, ik vind het superleuk dat je bij open armen en dan is het allemaal goed. En dan ineens komt die mond naar mij toe.
0: Kunnen we gewoon... We gaan nooit meer kussen, jullie twee.
4: Okay. Ja.
0: Behalve... Misschien gewoon nu één keer. Okay. Eén keer op de mond.
4: Is het goed?
1: Oh.
0: Ja,
1: oh. Jongens, het is 6:15.
0: Allee, gewoon een goede smakker. Dat we morgen smakken op de radio en dan nemen we af.
1: Dat dit de laatste keer zijn.
5: Ja, dat het gebeurt, hè.
0: We gaan voor de mond, Joris. Ga voor de mond.
1: Oh. Ik heb het Joris zelfs gekust op de mond.
4: Bij deze. Goedemorgen, hè.

0: De start van de week van de mobiliteit. We want to be with you everywhere. Waar en hoe je ook naar je werk of school vertrekt, neem ons mee in je oren. Want er komt nog fantastisch goede muziek aan. Céla Sou. En dan een plaat die onze Bert uit Hulshout gaat moeten raden. Wie is er mee aan het supporteren voor die held uit Hulshout? Jullie collega luisteraar. Die lijkt onklopbaar al 10 dagen op rij. Kan hij hier sneller dan de zang zijn? Een tienersjubileum heeft hem al. Maar doet hij het nog eens voor een 11e keer zometeen?
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
2: Verica Bank.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Het droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Ah, dag juffrouw.
11: Hey.
10: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
11: Ja.
10: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Oké.
10: Wil je later ook zo'n vrachtwagens?
11: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
10: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
11: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
10: Haha, jij bent een slimme.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Woeptje, woeptje, woeptje, woeptje, woeptje, woeptje, woe. Céla Sue met Crazy Suffering Styles. Goeie energie spat uit je radio. 7:15. En dan spelen we dit spel.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Hey, goedemorgen. Administratief medewerker Jos hangt hem klaar. De Bert uit Hulshout.
3: Bert hangt klaar.
2: Ah, goedemorgen, Bert.
4: Goedemorgen, Dries.
2: 11e keer. En 11e keer treffen wij elkaar om 7:15 voor het fantastische spel ja. Sneller dan de zang. Bert, wel nog een snelle vraag. Heb je graag een harde ja. of een zachte matras?
4: Een harde matras,
2: dat is goed. Want we gaan hier een beddenke moeten ja. voorzien, want na 11 keer is het al de moeite om hier te blijven slapen, toch?
3: Je bent hier al even lang dan Ender Scholtens.
4: Wie weet, ja. Langer zelfs, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Bert, zoals bij de begrotingsonderhandelingen van Bart de Wever heb ik één belangrijke boodschap.
5: Mislukken is eigenlijk geen optie.
3: Dus we spelen voor een 11e keer. Je moet een intro herkennen voor de zang begint en je krijgt slechts 8 seconden. Bert uit Hulshout. Oh. Ben jij opnieuw ja. sneller dan de zang?
2: Wij zaten gisteren aan de redactie en we dachten, dit gaat de Bert nooit weten. Want Eva, dat is een one-hit wonder, toch?
3: Ja, en dat is echt wel ja, jaren nul galore. Maar ik zou zelf niet op Billy Talent kunnen komen. Zeker niet om 7:15 ochtends. Onze patroon staat hier te springen. Want we hadden dus een wetenschap afgesloten. En die man zei, die mens gaat dat wel weten. En wij zeiden, och jong, och patroon. Nu slaat het een bal stevig mis. Allee Bert, wat moeten wij nog met u aanvangen? Zullen we een flanellen lakentje voorzien?
4: Ik weet het niet, maar ik luister al sinds ergens jaren 90 elke nacht zit in Brussel, dus ja.
3: Jij zei jij echt...
4: Ik doe gewoon mijn best.
3: Een mens met een zeer uitgebreide muziekkennis en smaak. Echt een topper. Tot morgen.
1: Eva. En Dries. Studio Brussel.

0: Heb je al een verkoudheid?
1: Ja, ik denk dat wel.
0: Ja, hij heeft op de mond gezoend met Joris Hessels hier. Ja, het was heel inappropriate enzovoort. Maar ja, je bent bang nu.
1: Ja, dat was ongeveer een kwartiertje geleden. En nu voel ik zo'n kriebel achter aan mijn keel. Maar ik ben ook hypochonder, dus ik denk meteen... Ik ben ziek door te kussen met Joris Hessels.
0: Een soa, hè.
1: Oh.
0: Ik denk dat ik een soa ga hebben. Straks zijn we terug.
2: Hello Belgium, this is Royal Blood. And you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels.
2: Life is music.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
13: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
16: Oh.
15: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
16: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Het is 7 uur, een heel goede morgen.
21: VRT Nieuws.
20: Jannik Aert.
22: Het Nederlandse spoornet is mogelijk opnieuw gesaboteerd. Gisteren werden er in Nederland op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de spoor gelegd, vooral in het centrum en het noorden van het land. In de buurt van Apeldoorn werd gisteravond nog eens een mentale buis gevonden op de sporen. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Bram van de Putten, die in Nederland is.
23: Gisteravond rond 21:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
22: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zat, maar er zijn wel vermoedens dat radicale boeren achter de acties zitten. Maar officieel willen de veiligheidsdiensten niks zeggen. De websites van tientallen steden en gemeenten in ons land lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier. Veel websites lijken intussen wel weer hersteld, maar het is niet duidelijk of het probleem ook helemaal opgelost is. 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk toch een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. Dat is vooral in de industrie en de transportsector zo. In de horeca gebeurt het wel minder. Het bewijst wel dat interimwerk kan helpen aan vast werk. Dat zegt sectorfederatie van de uitzendkantoren FIDA. jargon?
6: De belangrijkste conclusie is uiteraard dat uitzendarbeid hiermee toch een essentiële, cruciale bijdrage levert in aanwervingen bij bedrijven. Op jaarbasis gaat dat over een 150.000 tot 155.000 mensen per jaar. Dus dat is zeer substantieel.
22: Alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran hebben afgezegd. Er was heel wat te doen rond de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Om hem te steunen willen ook nu Phineas, Lucas Graham en twee Ierse acts niet meer meedoen. Ed Sheeran zelf spreekt over dat hij geen politieke standpunten wil innemen omdat hij ook geen kant wil kiezen, zegt hij. Het is vooral bewolkt vandaag met in de loop van de dag ook buien bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar wel overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden.
16: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
20: Hey Mona, vertel ons alsjeblieft dat het nog rustig is onderweg.
19: Goedemorgen. Echt rustig? Kan ik het eigenlijk niet meer noemen? Nee, sorry. Richting Antwerpen bijvoorbeeld, daar verlies je nu al 25 minuten op de E17. En dat is tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke door een defect voertuig. Nog eens 20 minuten bij op de E313 naar Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, daar is een ongeval gebeurd rechts. Rond Brussel op de binnenring sta je 15 minuten in de file tussen Stormbeek en Vilvoorde. Richting Brussel 10 minuten bij op de E19 vanaf Peutie. En toch ook al 15 minuten op de E40 tussen Heverlee en Sterbeek. Daar is een ongeval gebeurd rechts. En het treinverkeer is onderbroken tussen Antwerpen-Zuid en Puurs en Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas.
21: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: wij moeten u wekken, maar wij denken...
1: Geen stress, geld blijft maar liggen.
0: Want we hebben gewoon de beste muziek daarvoor.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Good for you dat je al aanschuift aan ons muzikaal ontbijt. Olivia Rodrigo, goedemorgen. Al is te zeggen, goedemorgen. Wij zitten met een beetje angstgevoelens, want wij lezen hier op onze feed overal en alles over die AI-apocalypse, al een paar dagen zelfs.
1: Is dat niet een beetje overdreven? Ik denk dat dat echt wel meevalt of zo. Nee? Ja,
0: gaat AI onze levens beheren op een heel akelige manier? Ik lees hier zelfs, Dries, dat een AI-computer zichzelf sneller en slimmer aan het maken is dan een mens, en dus controle over ons zou nemen.
1: Ik denk dat we maar één ding kunnen doen. En dat is aan Lieve Scheire vragen of we ons zorgen moeten maken. Straks rond 7:15 bellen we met hem.
0: En dan Ed Sheeran. Overal in het nieuws op elke voorpagina. Het Macklemore-verhaal krijgt nog een staartje. Even samenvatten als je niet mee bent. Macklemore was het voorprogramma van de Amerikaanse tour van Ed Sheeran. En hij is nu geschrapt omdat hij op het podium openlijk pro-Palestijns is.
2: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
0: Ja, dus die is geschrapt. Hij had er een heel statement over geplaatst gisteren op social media. Maar nu beginnen ook de andere voorprogramma's voor die grote Ed Sheeran Tour in de States af te haken. Bijvoorbeeld Phineas, de broer van Billie Eilish.
1: Ja, Vinnie zegt, artiesten mogen het zwijgen niet opgelegd worden wanneer ze opkomen voor onderdrukte mensen. Ik sta achter Palestina en het Palestijnse volk, dat zegt hij. Er is ook Aaron Rowe, die kennen we eigenlijk niet heel goed hier. Hè. Dat is een hele bekende zanger, wel in de UK, in Amerika. Die kan ook niet mee als voorprogramma bij Ed Sheeran. Hij zegt, als Ieren weten we maar al te goed wat genocide is, wat gedwongen hongersnood is en gewelddadige bezetting. Ik kan niet toekijken en toestaan dat miljardairs hun macht positie gebruiken om mensen het zwijgen op te leggen wanneer die zich uitspreken tegen Israëlische genocide en de brute moord op kinderen.
0: Ja, en niet alleen die Aaron Rowe, ook Lucas Graham gaat niet meer mee op tour met Ed Sheeran.

0: oorlog moeten kunnen praten, over burgers die worden gedood en over kinderen die het verdienen om op te groeien, ongeacht welke vlag boven hen wappert. Waarom kan dit niet?
1: Dat is nog erger, want ook de band die Ed Sheeran zou begeleiden op die Loop Tour, die heeft afgezegd. Die Ierse folkband, die normaal gezien dus op het podium staat, die zegt, we zijn een traditionele Ierse band en hadden nooit gedacht dat we ooit in zulke grote stadions zouden optreden. Maar we zijn ook heel bewust hoe bijzonder deze kans is. Maar het optreden in zalen waar mensen zich uitspreken voor een vrije Palestina, dat kan niet dat we daar het zwijgen worden opgelegd.
0: Ja, dus wel voor Ed Sheeran. Ik denk, die man die is ook gewend van grote poptournees te doen. Die wil ook apolitiek blijven, dus die houdt zich echt weg van elk statement. Maar zijn fans reageren nu ook wel op Ed Sheeran van, ja, gast, misschien is in deze geen kant kiezen, toch ook een kant kiezen van die tour toch gewoon te laten doorgaan. Dus hij zit met heel veel teleurgestelde fans, Ed Sheeran. Hij zit voorlopig zonder voorprogramma, of zo lijkt het toch. En hij heeft geen liveband. Ik denk dat Ed Sheeran niet zo goed slaapt deze week. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op die nieuwe statements. En zijn volgende optreden is nu zaterdag wel al in Philadelphia. We gaan kijken wat dat geeft.

0: Om 7:30 gaat weer de wekker en we spelen voor 1500 euro aan maaltijdboxen straks.
1: Ik heb nog een kleine verrassing voor jou, Eva. Over 5 minuten komt er een liedje aan. Uh-huh. Je kent het liedje van Black Box Revelation, Stronger.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb een hele bijzondere versie laten maken. Achter jouw rug, luister maar over 5 minuten naar de radio. Het is speciaal voor jou.
0: Oké, okay. Ik ben benieuwd.
1: Ja.
2: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Die telefoon, inderdaad, niet heel de tijd bij je ontbijt, want dat is niet gezellig voor je tafelgenoten. Maar iedereen weet ondertussen dat 7:30 het moment is waarbij het even gestaakt wordt van het cornflakes vreten en je telefoon mag bovengehaald worden om de VRT Max open te zwieren, want we spelen zo meteen de wekker.

0: Ja, als iemand gewoon zo meteen de juiste naam zou kunnen zeggen, zou fantastisch zijn.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Het is bijna 19:30, dus ik ga niet te veel meer praten.
3: Ik denk dat spreken nu zilver is, maar zwijgen is goud. En goud hebben we nodig, heel veel.
0: Ja, veel goud graag. 1500 euro aan maaltijdboxen staat er op het spel.
4: Dan is het nu aan jou. Als je wil meespelen met de wekker, dan mag je de app van VRT Max erbij nemen. En daarin wekker sturen. En daarna je telefoonnummer. Dat mag vanaf nu.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: En maak kans op 1500 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Jannik, het Nederlandse spoornet was mogelijk opnieuw gesaboteerd.
5: Ja, gisteren werden er in Nederland op meer dan 35 plekken buizen en ook kabels op de sporen gelegd, vooral in het centrum en het noorden van het land. In de buurt van Apeldoorn werd dan gisteravond nog eens een metalen buis gevonden op de sporen. Nu, er zijn vermoedens dat radicale boeren achter die acties zitten, omdat ze tegen de plannen zijn om de stikstofregels in Nederland te verstrengen. Maar officieel willen de veiligheidsdiensten daar niks over bevestigen. En alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran, die hebben afgezegd. Er was heel wat te doen rond de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Ed Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen, zegt hij, omdat hij geen kant wil kiezen. En het weer vandaag, het is bewolkt met in de loop van de dag ook buien en bij zo'n 19 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Wij hebben hier zelf nog totaal geen idee, zelfs nog geen aanknopingspunt wie het geluid van de wekker zou zijn. We spelen voor 1500 euro aan eten, dus wel al is de moeite om VRT Max open te zwieren. Het is niet Gloria Montserrat en ook niet influencer Jamie Lee Six die we zoeken.
4: Attentie, attentie. Hier bij Studio Brussel ligt er geen website plat en liggen ook geen kabels en buizen in de weg, dus we gaan recht naar die ene BV die 1500 euro aan maaltijdboxen oplevert.
6: Hallo.
4: Goedemorgen, met wie?
6: Colère.
4: Colère. Wat is je naam?
6: Paul Meijre.
0: Jij bent geen kikkerboestrip aan het lezen.
4: Nee, nee, maar is je voornaam Paul Meijre?
6: Ja, nee, dat is mijn volledige naam.
4: Oké. Dag Paul, goedemorgen. Het is met Eva en Dries. Amai, dit is een rough ride tot nu toe al geweest.
6: Eva en Dries.
0: Ja.
4: Fijn dat je luistert naar Studio Brussel. Hoe lang zit je al na te denken over deze wekker?
6: Ik denk sinds gisteren dat ik misschien een flauw vermoeden heb.
0: Een flauw vermoeden, daar gaan we het mee moeten doen, maar het is al beter dan wij zelf. Luister nog één keer naar de wekker.

0: Wie is de wekker?
1: Ik ga voor Birgit Aartgeerts.
0: Wacht even. Birgit Aartgeerts van De Ideale Wereld.
1: Ja.
0: Is zij de wekker? Ah! Amai, poe. Sorry dat wij u zo in spanning hielden, maar Dries en ik, we waren naar elkaar aan het kijken, want dat is...
2: Dat was ook onze verdachte. Birgit Aartgeerts, die klinkt als Birgit. Het is haar, ja. Maar ja, toch niet dan blijkbaar.
0: Amai, maar Paul.
1: Toch niet.
0: Hoe wel?
1: Misschien is haar tweelingzus.
0: Ja.
2: Maar wacht, ik hoor ook op de achtergrond van de wekker een soort frigo meehummen. Morgen moet je maar eens luisteren om 19:30. Een frigo. Dus ik dacht, bij die Ideale Wereld hebben ze frigo's, dat weet ik. Daar hebben ze al...
0: Ja. Amai, zeg, nu wordt het wel heel moeilijk, want nu moeten we op zoek naar een bv met een frigo. Dit wordt echt wel een onmogelijke taak. Morgen spelen we verder.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 19:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
4: En maak kans op 2000 euro aan maaltijdboxen van Foodback.
3: Studio Brussel. Ja.

0: Maar we zitten toch wel met een levensvraagstuk waar we straks Lieve Scheire voor gaan bellen. Want gaan wij er binnenkort allemaal ten onder door dwaze computers, zijn de AI. Die AI-apocalypse, wat moeten we daarmee met dat nieuws? Lieve Scheire dus, zo meteen na Terry Swims.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
4: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
3: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: Bestellen, aankopen, mengen,

0: Heel sterk, hè?
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
2: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: Red Dream. Steady Swims, word maar gezellig met ons wakker. Het is 7:15. Wat zeg ik gezellig? AI is grappig als je schoonvader jou een bewerkte familiefoto doorstuurt van jullie ergens op het eiland van de Seychelles. Tot daar. Maar de fun lijkt er een beetje vanaf nu.
1: Ja, want deze week lezen we van alles over AI in de gazet. Ze spreken over de AI-apocalypse. Onderzoekers zeggen dat artificiële intelligentie tegen 2030 de mensheid kan uitroeien.
0: Binnen 4 jaar dus. Ja. Volgens experts is het belangrijkste probleem waar de mensheid deze eeuw mee geconfronteerd wordt en zal worden. Dat zijn inderdaad zware woorden voor aan de ontbijttafel, we weten het. Dus daarom hebben we nu Lieven Scheire die ons please gaat proberen om wat gerust te stellen. Goedemorgen, Lieven.
2: Een goedemorgen, ik leef nog.
0: Is het woord AI-apocalypse niet overdreven? Is er echt reden tot paniek, Lieve?
2: Nee, paniek is niet nodig, maar bezorgdheid wel. Hè? Ja. Als we onbezorgd zijn, gaat het mislopen. Dat is de Titanic. En ik moet zeggen, het is mij het weekje wel. Hè? Het is het weekje van de AI-paniek. Ik hoor ook wel van veel AI-onderzoekers dat ze er wel blij mee zijn.
1: Okay.
2: Niet zozeer omdat ze zelf geloven in het apocalypse-scenario, maar omdat ze zeggen van ja, het hele slaan op de trom en we gaan nog sneller en nog beter. Veel AI-onderzoekers zijn zelf vragende partij voor meer regulering, voor meer, voor een beetje vertraging en regulering. En ze zeggen van ja, we zijn wel blij met de huidige tendens, omdat dat opeens

0: wel bij de politiek en zo mensen wakker maakt die zien van oké, er zijn wel echte risico's.
1: Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over de ChatGPT-AI die we allemaal kennen van zo ludieke verjaardagskaarten of die je nieuwjaarsbrief kan schrijven. Het gaat hier over de gigacomputers waar AI op loopt, toch?
0: Ja, het zijn nog altijd wel taalmodellen. Hè? Dus net zoals ChatGPT, het zijn eigenlijk softwaremodellen die menselijke taal kunnen nabootsen, die eigenlijk door menselijke taal ook concrete acties in software kunnen ondernemen. Ja.
2: Ik lees hier ook, AI is een systeem dat niet meer onze taal zal spreken en bovenmenselijk intelligent zal worden. Wat betekent dat?
0: Je zou kunnen zeggen, mijn rekenmachine is bovenmenselijk intelligent, want die kan vermenigvuldigingen op een fractie van een seconde die ik niet kan. Ja. En dus die taalmodellen die kunnen bepaalde dingen en die kunnen kennis samenvatten in taal veel sneller dan een mens dat kan. Mm-hmm. Maar ze kunnen nog geen analoge klok lezen. He, dus als je zegt, van hier is een foto van een analoge klok, hoe laat is het? Dat gaat dat niet. Dus bovenmenselijk intelligent is heel moeilijk te definiëren. En op dit moment zijn het taalmodellen die menselijke taal nabootsen. Gaan die hun eigen taal verzinnen? Misschien, maar ik zie er geen tekenen van momenteel.
2: Maar hoe kan een computer die zelfs nog geen klok kan lezen ooit een gevaar vormen? Allee, ik bedoel, hoe kan dat ons fysiek bedreigen?
0: Er zijn twee gevaren. Eén. Mensen die het gebruiken om te saboteren, is een heel reëel gevaar. En het paperclip-scenario.
2: Okay.
0: Heb je ooit het verhaal van de paperclipfabriek gehoord?
1: Nee, nooit. Vertel.
0: Wel, stel, dus het is een gedachtenexperiment al meer dan 20 jaar oud. Stel, ik heb een superkrachtige AI, ik ben de baas van een paperclipfabriek en ik zeg, help mij eens om zo snel en efficiënt mogelijk zoveel mogelijk paperclips te produceren. Aha. Dan gaat hij allerlei productielijnen aanpassen, machines verbeteren enzovoort. En op een bepaald moment is er een mens die te traag werkt. En de AI zegt, ik kan dat sneller. Weet je wat, ik hack in zijn auto dat hij botst. Dan ben ik er vanaf en ik gebruik dan die auto als metaal om paperclips te maken. En dan hack ik in andere fabrieken binnen, zodat die ook paperclips beginnen maken in plaats van voedsel en medicijnen. En het verhaal eindigt ermee dat er ergens in de ruimte een planeet van enkel paperclips ronddrijft.
1: Oké. Ik onthoud vooral, niet bang zijn voor AI, wel voor rondvliegende paperclips.
2: Dankjewel voor de geruststelling, Lief en Scheiden.
0: Met plezier.
3: Eva en Dries.
4: Hi, this is Fontaine's DC and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels. Life is music.

past ook helemaal bij de reacties, dit nummer die nog binnenlopen in de VRT Max-app. Jullie zijn nog over de AI en de gevaren aan het nadenken. Het was Galvanize van de Chemical Brothers. We gaan dit hier even totaal over een andere boeg gooien met je ochtend. Want Ray heeft met haar twee zussen een nummer uitgebracht dat Joy heet. Ik kan het al raden. Dat is recht in uw vrolijkheidsmeter. Je gaat er volgens mij heel blij van worden. En als dat nog niet genoeg werkt, is er nu ook een clip uit bij het nummer, waarbij de zussen, Ray en haar prachtige twee zussen, dus door de straten van Londen in een busje zitten. Ze delen zonnebloemen uit aan vreemden om glimlachen te verzamelen. Test is bij jou, bij mij werkt het.

0: een heel goeiemorgen. Lieve Jos, jij zit met jouw ogen op de verjaardagskalender.
1: Ja, er zijn veel jarigen vandaag. Goeie naam, Lindert Paulussen uit Antwerpen. Die wordt 36 jaar. Astrid uit Mechelen viert haar 32e verjaardag. Ook een gelukkige verjaardag aan opa Willem in Leuven. Van zijn kleinkind Jonas. Oh. En René uit Binkom heeft deze namiddag haar verjaardagsfeestje in een trampolinepark. Want zij viert haar 8e verjaardag vandaag.
0: Ik wil ook 8 jaar zijn en naar een trampolinepark. Please.
2: Ben jij vandaag jarig?

0: RT Nieuws.
1: Jannik Aerts.
2: Het gasnet in Vlaanderen wordt binnenkort afgebouwd. De Vlaamse regering heeft netbeheerder Fluvius de opdracht gegeven om de aardgasstop voor te bereiden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dan mag er ook geen aardgas meer gebruikt worden om te verwarmen. Vandaag nog verwarmt 65% van de Vlaamse woningen met aardgas. De afbouw moet dan ook goed gepland worden om te vermijden dat een kleine overblijvende groep aardgasgebruikers alle kosten voor het net zullen moeten betalen, zegt Fluvius.
3: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
2: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. En wie als interimmer begint, blijft vaak ook langer bij het bedrijf dan iemand na een gewone sollicitatie aan het werk gaat. Dat zegt de federatie van de uitzendkantoren Fedargon.
4: Voor de uitzendkracht die dan vast in dienst gaat, is uiteraard ook het voordeel dat hij gedurende de uitzendkracht het opdracht, het bedrijf heeft leren kennen. En ja, dat draagt er ook toe bij dat iemand op een bepaald moment, als hij de kans krijgt om vast in dienst te gaan, dat ook kan doen met alle kennis van zaken. En wellicht heeft dat een positieve invloed op de duurzaamheid van die match.
2: Vooral in de industrie en de transportsector krijgen uitzendkrachten een vaste job. In de horeca gebeurt dat wel minder. Het Nederlandse spoornet is mogelijk opnieuw gesaboteerd. Gisteren werden er in Nederland op meer dan 35 plaatsen buizen en kabels op de spoor gelegd, vooral in het centrum en het noorden van het land. In de buurt van Apeldoorn werd gisteravond nog eens een metalen buis gevonden op de sporen. Dat vertelt VRT-nieuwsjournalist Bram van den Putten, die in Nederland is.
5: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
2: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotageacties zat, maar er zijn wel vermoedens dat radicale boeren achter die acties zitten. Maar officieel willen de veiligheidsdiensten daar nog niks over zeggen. Alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran hebben afgezegd. Er was heel wat te doen rond de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen in Gaza. En om hem te steunen willen nu ook Phineas, Lucas Graham en twee Ierse acts niet meer meedoen. Ed Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen, zegt hij, omdat hij geen kant wil kiezen. Het is bewolkt vandaag met in de loop van de dag ook een paar buien bij zo'n 19 graden. Morgen ook veel wolken, maar wel overwegend droog. Later op de dag misschien enkele buien in het westen en dan halen we 18 graden.
1: Goedemorgen Mona met de files.
6: Op de binnenring rond Brussel, daar staat de langste file 40 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel een half uur aanschuiven op de E19 vanaf Semst, hinderen op de E314 in Aarschoten door een ongeval links en je verliest 15 minuten vanaf Everberg en vanaf Overijse. Richting Antwerpen 20 minuten bij op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke en een half uur vanaf Massenhoven. Verder naar Antwerpen 15 minuten bij op de A12 vanaf Aartselaar en dan op de Antwerpse ring richting Gent en richting Nederland verlies je op de gebruikelijke plekken 15 minuten.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Robin met Dancing on My Own. Het is bijna 8:10. Jos, ik benijd u niet voor de job die jij elke dag moet doen.
1: Nee.
0: Ja, zo een jarige kiezen uit al die jarigen die zich aanmelden. Allee.
2: Ja, ik begrijp dat u uw job moet doen.
0: Maar dat is toch wel hardvochtig bij momenten, kan ik bij inbeelden.
1: Ja, het is moeilijk, want er zijn er veel moeilijk kiezen.
0: Naar wie gaan we vandaag? Wie is jarig?
1: Els uit Beveren.
0: Oké, Dries.
3: Goedemorgen, dag, lieve Els.
0: Uit Beveren, gelukkig verjaardag.
4: Dank je wel. Goedemorgen, Eva en Dries. Dank u.
0: Klinkt al zo happy. Hoe oud word je, Els?
4: 46.
3: Proficiat, wat is het beste cadeau dat je ooit kreeg voor je verjaardag?
4: Het beste cadeau dat ik ooit kreeg voor mijn verjaardag, dat was geld voor een tatoeage. En daar heb ik een rugtatoeage laten zetten met een draakoog, met de naam van mijn zoon in en een geboortedatum.
3: Amai, wacht, dus je hebt nu een gigantisch drakenoog op je rug staan, Els?
4: Ja, klopt, ja.
3: En was dat vrijwillig of was dat voor een opdracht dat je dat moest doen?
4: Nee, dat was vrijwillig.
3: Alright, cool.
0: We gaan zingen, hè?
3: We gaan zingen.
0: Wacht, eerst even, smeer nog eens je keel, Dries.
3: Ah, ja.

0: love it.
1: I love it. Els, ja, je bent al een fameus goede jarige. Het zou ook nog eens fantastisch zijn als je de beste plaat ook kiest uit de drie die we jou gaan voorschotelen. De eerste. Ja.

0: Top 1 op jouw verjaardag in de afrekening in 2007, Els.
1: Oh, dat is wel een hele goeie, hè.
0: Ja, maar...
1: Moeilijk, ja. Ja, maar... ik ben zo benieuwd naar het tweede.
0: Oh, Els. I love you.
1: Ja.
0: Oh, Els.
1: Ja, die doen we.
0: Nee, Els. Echt waar. Jij bent een prachtvolle vrouw. Wij willen een dansworkshop geven aan alle collega's hier aanwezig bij Studio Brussel. We stellen voor dat jij ook jouw heupen uit je 46 jaar oude heupgewricht zwiert op deze dans die wij speciaal voor jouw verjaardag gaan draaien. Proficiat, Els.
1: Dank je wel.
2: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: via de VRT Max.

0: Rustig, Elske. Ik dacht dat dat computersysteem even door AI dat er ingebroken was. Net als bij de gemeentes hier in België. En de spoorweg, alles wordt gesaboteerd. Maar is alles in orde? Ik kijk even naar de technieker. Of wou je nog een liedje spelen, Dries?
1: Nee, we kunnen door.
0: We gaan gewoon door.
1: Prachtig.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Verica Bank.
5: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
7: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
6: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.

0: Major Lazer en Lean On. Kent iemand dit nummer dat opnieuw overal opduikt in hitlijsten? Het is het nummer So Incredible van de Nederlandse Ilse de Lange. Zeg maar de vrouwtje misschien van de jaren nul.
1: Ja, of misschien zelfs de Natasha Bedingfield van,
0: van Nederland. Ja. Sowieso.
1: Als je dit nummer kent, Ilse de Lange met So Incredible, laat iets van je horen in de VRT Max app.

0: zee. Vandaag zou je suit misschien wel eens wet kunnen worden door de regen. Goedemorgen, het is de vaccines en vooral 8:30. Goedemorgen, Yannick. Het gasnet in Vlaanderen wordt binnenkort afgebouwd.
1: Ja, de Vlaamse regering heeft de netbeheerder Fluvius de opdracht nu gegeven om de aardgasstop voor te bereiden, te bekijken wat er allemaal nodig is. Want Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dan mag er ook geen aardgas meer gebruikt worden om ons te verwarmen. Vandaag verwarmt nog 65% van de woningen met aardgas. En het Nederlandse spoornet is mogelijk opnieuw gesaboteerd. Gisteren waren er in Nederland op meer dan 35 plaatsen buizen en kabels op de spoor gelegd. En dat vooral in het centrum en het noorden van het land. In de buurt van Apeldoorn werd dan gisteravond nog eens een metalen buis gevonden op de sporen. Maar intussen is er nog altijd geen dader of daders. Het is nog altijd onduidelijk wie achter die sabotage zat. Maar mogelijk zouden het boze boeren zijn die tegen de strenge stikstofregels in Nederland zijn. En het weer, het is vooral bewolkt vandaag met in de loop van de dag ook buien en bij zo'n 19 graden.
2: Studio Brussel.
0: Ja, we hebben net hier de vraag gesteld, als je nu pas begint te luisteren, of iemand het nummer Incredible van Ilse de Lange kent. Dit nummer. Ja, onze Jos zit hier al wild van links naar rechts te zwaaien. Jij hebt de app voor jou, Jos. Is er behalve jou nog iemand die het nummer kent?
3: Sommige mensen kennen het niet. Lisa uit Beveren zegt, het zegt mij vaag iets. Dries uit Kortemark zegt, ik heb er nog nooit van gehoord. Nathalie uit Mazeik zegt, Ilse de Lange is top. I'm not so tough and the Great Escape zijn minstens zo goed als So Incredible. En Kato uit Ieper die stuurt, oh my god, ik ken dat nummer van TikTok.
0: Ja, oh my god. Na 18 jaar, dat zal Ilse de Lange zelf ook wel gedacht hebben, na 18 jaar, na de release van Incredible, So Incredible van Ilse de Lange, staat dit nummer plots weer in hitlijsten en staat het in streaminglijsten door inderdaad virale TikTokkers die het nummer gebruiken. Op Spotify staat So Incredible bijvoorbeeld al op de 4e plaats in de top 50 van Nederland. Jij was ook al fan van Ilse de Lange, Dries.
4: Ja, ik heb haar leren kennen door Liefde voor Muziek, waar ze zo covers bracht van Vlaamse artiesten. En ik ben instant verliefd geworden op die haar stem. Oh, dat is de mooiste stem die ik ken, echt waar. Ik ben in hart en hier ook een folkie en met een grote liefde voor country. Dus die haar stem, vanaf trouwens 2014 heeft ze ook meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Daar kennen sommige mensen haar ook van dat duetje, ja. Calm After the Storm. Het is ook gewoon een van de best verkochte artiesten van Nederland. Mediafiguur, coach bij The Voice of Holland, in Duitsland heel bekend. Dus eigenlijk is ze wel al heel bekend, maar ik kende dit nummer ook niet.
0: Nee, nu een nieuwe opflakkering, dus na 18 jaar. Natuurlijk, je zei het ook al, country is helemaal hip, hè. Dat zal sowieso ook wel meespelen. Wordt dit Ilse de Lange verhaal zoiets als het Murder on the Dancefloor verhaal van Sophie Ellis Bextor?
4: Ja, zou cool zijn.
0: Zou cool zijn. Het komt ook uit dezelfde periode ongeveer. We zijn benieuwd of die So Incredible ook hier in België overal gaat beginnen opduiken. We gaan alvast, zodat jullie mee zijn met alles. Het nummer nu is voluit luisteren bij Studio Brussel met de country fiddles en al erop en eraan. So Incredible van Ilse de Lange, voor als je het nog niet zou kennen. En anders smaakt het misschien nog eens na 18 jaar.
2: Eva en Dries. Studio Brussel.

0: ze nog niet samenke ingebeeld.
1: Nee, ik heb er ook nog nooit over nagedacht. Maar dus Portland en Rosie Stewart, de winnaars van de nieuwe lichting 2026, hebben een nieuw nummer, een eerste nummer samengemaakt. En we gaan er voor het eerst naar luisteren. Zometeen.
2: Malcolm Todd brengt zijn Do That Again Tour naar Brussel. Melancholische R&B en indie pop op donderdag 18 februari in Vorst Nationaal. Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be. Malcolm Todd live, samen met Studio Brussel.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is hij dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Studio Brussel.

0: Vingervingen komt vanavond een pianotape spelen hier bij Studio Brussel bij Nona en Thibaut tussen 4 en 6. Nu is het 9:15 en we vinden het altijd leuk als er nieuws is over onze nieuwe lichting. Zeker als er bij dat nieuws nieuwe muziek hoort. Met dan nog eens een andere winnaar van de nieuwe lichting ook.
1: Er is een nieuwe samenwerking die op ons wordt losgelaten. Twee ex-winnaars van de nieuwe lichting, Portland en Rosie Stewart. Maar toch is die samenwerking niet tijdens de nieuwe lichting ontstaan.
2: Ik was heel fel aan het schrijven en ik had dus haar gezien voor de eerste keer op Rock Zottegem. En toen viel mijn Frank van, zal het nu niet de max zijn om haar te durven vragen en te zien of dat eventueel iets zou kunnen zijn.
1: Rock Zottegem dus. Dankjewel Rock Zottegem voor dit nummer. Portland en Rosie Stewart hebben het samen gemaakt. Pure Honesty heet het nummer. Honesty moet ik zeggen, niet Honesty, hè. Honesty. En dat was voor Jent Pironet van Portland iets waar hij echt wel nood aan had.
2: De laatste jaren waren niet altijd super evident of heel simpel. En het was gewoon nodig om even iets te maken om te focussen op een leukere toekomst en om niet altijd terug te kijken naar het verleden.
0: Heel cool vind ik dat twee mensen van de nieuwe lichting samen spannen, samen hun talenten in de strijd gooien. Weet dat jij trouwens ook ooit misschien eens met Jente of met Rosie Stewart een nummer zou kunnen gaan maken. Want je kan je nog steeds inschrijven voor de nieuwe lichting 2027, waar we ook alweer naar op zoek zijn via VRT Max. Maar we gaan nu eens eerst luisteren naar die Pure Honesty, was het, hè? Van Portland en Rosie Stewart.
1: Ja, Honesty, ja.
0: Ja, voilà, we wachten op jouw mening in de VRT Max-app als er iets opborrelt.

0: Blink 182 en All the Small Things.
1: Brussel, Eva en Dries.
0: We hadden wel een fijne show, hè, Dries. We hebben Lieven Scheire gehoord.
2: Ja.
0: Die ons gerustgesteld heeft over de AI-apocalypse.
2: Ik heb gezoend met Joris Hessels, live op de radio.
0: Op de mond.
2: Ja.
0: Met heel veel speeksel. We moeten het daar misschien toch ook nog wel eens over hebben, over kussen en fysiek contact met collega's. We hebben ook een drakentattoo voor de eerste keer in de show gehad. Dus top show, zou ik zeggen. Maar je kan herbeluisteren op VRT Max, maar je kan gewoon ook morgen vanaf 9 uur luisteren.
1: Morgen bij Eva en Dries.
0: Dat is de wekker.
2: €2000 waard voor degene die raadt welke BV er zijn of haar wekkertune nadoet.
0: Ja, en het was iemand met een koelkast, hè?
2: Ja, dat weten we. Iemand met een koelkast en iemand met twee oren en een neus, waarschijnlijk.
0: Ja, voilà. Dus ik kan morgen vanaf 7:30 opnieuw meeraden met de wekker. We hebben nog Doochie Anxiety en dan is het aan Rick de Brooijker.
2: Yeah.

0: zondagavond op VRT1.
1: Zijn wij simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
0: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Christel. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Drugsdelta kijken. Veel kijkplezier straks. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK. Draai een keer in het rond. Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
7: We're not gonna die out here.
6: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
8: Zie het.
9: Groter!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Dit is Studio Brussel. Studio
12: Brussel. Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Jenny Kaart.
14: Het gasnet in Vlaanderen wordt binnenkort afgebouwd. De Vlaamse regering heeft netbeheerder Fluvius de opdracht gegeven om de aardgasstop voor te bereiden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dan mag er ook geen aardgas meer gebruikt worden om te verwarmen. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlaamse woningen met aardgas. De afbouw moet goed gepland worden om te vermijden dat een kleine overblijvende groep aardgasgebruikers alle kosten voor het net moeten betalen, zegt Fluvius.
15: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
14: Doordat er te weinig huisartsen zijn, worden er in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Die worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op huisartsen te verlagen. En er werken daar vaak ook gepensioneerde artsen en vrijwilligers. Huisartsen zijn overbevraagd en verliezen te veel tijd door te veel bezig te zijn met papierwerk. Dat zegt huisartsenorganisatie Domus Medica.
16: Het eerste wat er absoluut moet gebeuren is die regelluwte die er moet komen rond een aantal attesten, papieren en dergelijke meer. Alles wat administratie is, die moet gebeuren om te bewijzen dat je je job juist gedaan hebt en goed gedaan hebt, of om te bewijzen dat mensen echt ziek zijn. En die laatste factor, die is enorm aan het toenemen sinds corona. En daar voelen we wel een groot verschil.
14: De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Die sites werden beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. Daar zouden technische problemen ontstaan zijn in het netwerk, waardoor heel wat sites van gemeentes en steden offline gingen. Maar al die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Het komt allemaal na de zaak van Liana. Dat is een meisje van 11 dat werd verhaald. verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en ook een centrum voor slachtoffers oprichten. Het wordt hem vooral een bewolkte dag met een aantal opklaringen, maar in de loop van de dag ook enkele buien bij zo'n 19 graden. Morgen ook veel wolken, maar wel overwegend droog. Enkel later op de dag in het westen van het land buien bij zo'n 19 graden.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
6: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
12: Je krijgt hier de falsetto van Sam Smith, de hangmat groef van Jungle en die heerlijke rasp van Celeste. Heel erg goedemorgen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

dat is een artiestennaam zoals een andere. Naughty Boy. Hier met Sam Smith. En ook de zeer doordachte titel La La La. Maar ja, ze zingen La La La, dus waarom zou je iets anders doen? Goedemorgen, het is woensdag. Misschien is het een hele, misschien een halve, maar sowieso eentje waarbij we de platen opnieuw met alle plezier van de wereld tot bij jou doen galmen. Straks een 30ste verjaardag, jawel, een 30ste verjaardag voor Deus naast Celeste en deze Jungle Sunday Somewhere.

met die rasp. Rasp die ze zelfs in IKEA niet hebben liggen, denk ik. Kijk trouwens eens op de kalender en doe dan eens min 30 jaar. Dan komen we bij 16 september 1996. En weet je, dag op dag, welke plaat er toen uitgekomen is? Thank you for the roses. For the roses. Jawel, In a Bar Under the Sea, de tweede Davis-plaat, die is toen uitgekomen, 16 september 1996, vandaag dus exact 30 jaar geleden. Het was een album na het internationaal succes van Suds & Soda, met ook een album waar heel wat fans mee overtuigd raakten, denk ik, want ze hebben er wereldwijd een 250.000 stuks van verkocht. En het is vooral een album met een pak muziek die 30 jaar jong gebleven is. Nummers zonder rimpels laat staan en zere rug. En zeker deze Roses, die kan nog 100 jaar mee, denk ik. Hip hip hoera dus voor Deus.

0: Thank you. Met veel plezier, Stef en Tom. The XX is op komst.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokledder.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
4: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
5: En ik nog een boterhammetje.
4: Of een nieuwe gaming-laptop.
5: Ja, allee, kom eens en weg.
4: Ah, nu heb ik u, hè.
6: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkt.

Uit een debuutplaat die de band en heel wat anderen in de wereld serieus heeft veranderd, denk ik. Die XX Islands. We trekken zo dadelijk onze supportershirt aan voor Newcastle United. Het is om Sam Fender een plezier te doen. Maar eerst een man die zelfs al eens een Grammy-nominatie op zijn naam heeft staan. Elder Brook samen met Bob Moses.

Sam Fender, Hypersonic Missiles. Dat blijkt er ook al ver boven ons, hè. Die Hypersonic Missiles, of toch die missiles ergens in de ruimte. Best akelig allemaal, moeten we toch eerlijk in zijn. En ik blijf, sorry daarvoor, bij het thema of Lucien Yakuza doet dat toch tenminste op deze Hiroshima.

0: Jana Beck heeft zo Kevin Parker van Tame Impala die loser blues te pakken. Dat kan ons eigenlijk weinig schelen zolang het maar groeft, toch? Sorry Kev. Stuiteren zometeen met DJ Fresh.
1: Papa Roach komt terug naar België. Take my money. The Rise of the Roach Tour. Met Landmarks en Sweet Theory als special guests. Zaterdag 28 november in de ING Arena in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Papa Roach Live, samen met Studio Brussel.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, zo vuil?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
8: Ah, oh, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: DJ Fresh, maar ook wel dankzij Shy FX natuurlijk. Die Gold Dust. Ik zal zomaar een nieuwe wagen kopen om die nieuwe hotshot te kunnen beleven.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, en dat is deze week echt een cruise-nummer. Een nummer om de nacht door kilometers aan een stuk te blijven doorrijden. Maar dat kunnen ze natuurlijk ook, want de muziek, de hotshot deze week, die komt van The War on Drugs. Het is nieuwe muziek van de band, hoewel ze hebben het ook al op Werchter gespeeld, het nummer. Maar nu is het dus officieel uitgebracht. 5 minuten aan meeslepende power met gitaren en een pak melancholie.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

Een van de mooiste oes in de muziek, Stevie Nicks en Edge of 17. Het is woensdagochtend, heel erg goedemorgen. Ik heb straks nog muziek van Chapel Roan voor jou, maar eerst iets nieuws van Maarten de Volderen. Die ken je natuurlijk van Warhouse. En ik weet niet of je dat soms nog doet, clips checken. Maar het is wel tof om de clip erbij te kijken. Want je ziet Maarten de Volderen in een zwembad. Proberen in een band te geraken, sowieso al moeilijk. Maar hij doet dat ook nog eens met een cornetto in zijn hand. Onmogelijke taak, maar zo zie je maar. Zelfs Warhouse slaagt er niet in. Het is Sim

0: hebben het geluk aan onze kant. Dankzij Chapel Room. Good luck, babe. En als ik toch zoveel geluk heb, dan durf ik wedden dat er straks na 10 uur een nummer van Prince zit.
1: Wedden? Wedden?
2: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
3: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
12: We're not gonna die out here.
11: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
13: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
14: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
13: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
14: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
13: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Heel erg goedemorgen, het is 10 uur.
17: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
18: Het proces van de tandarts die patiënten mogelijk aanranden begint. Een tandarts uit Wilrijk zou jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand hebben tijdens zijn behandelingen. 2 jaar geleden diende een vrouw klacht in omdat ze zich grote vragen stelde bij de keelontsmetting die de tandarts bij haar had uitgevoerd. In het onderzoek vond de politie beelden van de artsen die seksuele handelingen uitvoerden terwijl patiënten in de tandartsstoel lag. Deze advocaat verdedigt zo'n 20 slachtoffers.
19: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdenkt dat uw tandarts zich van het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
18: Steeds meer gemeenten richten huisartsnoodposten op. Die zijn nodig omdat huisartsen naar eigen zeggen vaak overbevraagd zijn en te veel administratie moeten doen. Huisartsenorganisatie Domus Medica legt uit wie je in die posten helpt.
20: Vaak zijn dat gepensioneerde artsen die in zo'n noodposten staan of artsen die om een of andere reden wachten op een job. Vaak is dat een opleiding tropisch instituut en naar het buitenland willen. Maar dat zijn heel vaak de mensen die enkele uren per week die noodposten bemannen.
18: De burgemeester van Houthalen-Hellegteren in Limburg, Alain IJzermans, beging de voorbije 8 jaar al 112 keren verkeersovertreding, vooral voor een te hoge snelheid. Vorig jaar werd hij veroordeeld door de politierechtbank omdat hij 91 km per uur reed waar hij maar 50 mocht rijden. In beroep werd die veroordeling ongedaan gemaakt omdat de burgemeester ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar is. De rechtbank legt uit hoe dat komt.
21: De rechter in beroep die zegt, ja, deze persoon is parlementair onschendbaar.
1: onschendbaar. En dat betekent dat de strafvordering vervalt. Eerst moet die onschendbaarheid worden opgegeven door het parlement. Dat is hier niet gebeurd. En dus kan de rechter eigenlijk niet oordelen over de grond van de zaak. Het parket had wel geprobeerd via een soort heterdaadprocedure om een uitzondering te bekomen. Maar volgens de rechter is er aan de vereiste kenmerken van die heterdaadprocedure niet voldaan. En dus vervalt de strafvordering.
18: Het is vooral bewolkt met opklaringen, maar later ook wel een paar buien bij zo'n 19 graden. Morgen ook veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag ook enkele buien in het westen en dan ook nog 18 graden.
16: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven. Brussel. Rick de Bruiker.
0: Youngblood komt zijn keeltje schrapen. Blue Eye die zijn er ook bij om wat extra violen onder die woensdag te zetten. Maar de eerste noten die komen van The Purple Prince. Goedemorgen.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Met een baslijntje zo funky dat je sok ervan gaan spannen. Prince Chelsea Rogers. Ik hoop trouwens dat je hem al hebt gehoord. Ik heb het over die nieuwe van Blue Eye. Het is namelijk zeer schoon. Zeker ook met die viooltjes op het einde. Ik moet zelf maar eens luisteren. Dit is Blue Eye en hun Make a Living.

Lynn, die is alleszins al heel blij met deze Youngblood op de radio. Misschien kan ik jou straks ook gelukkig maken met Will Smith of met Young Lean. Iets anders, ik heb gisteren nog iemand horen zeggen dat hij een taalbad Spaans had geprobeerd met Rosalia. Maar na twee nummers had hij toch door dat het toch al iets verder gaat dan Hola Supermercado in haar teksten. Maar hey, probeer gerust. Hier heb je Rosalia met Malamente.

0: Generation en Yang Lean, Storm 2. We gaan ons straks betrappen. We gaan ons straks betrappen sowieso op het ongegeneerd meezingen met Mathieu Terijn. Of je het nu wilt of niet, met een heel straffe live versie van Goud. Eerst Will Smith.
1: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Fort Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend

Slim gestolen eigenlijk, hè? Van onze Willem de Smet, a.k.a. Will Smith. Baslijntje van The Whispers uit eind jaren 70. And the beat goes on. Dat is eigenlijk altijd tof, toch? Om in een nummer een ander nummer terug te horen. Ik denk dat de gasten van Bazaar dat ook vinden. Want op Pukkepop hebben ze de Mainstage omvergeblazen met een versie van Goud die nog nooit iemand had gehoord. En na 10 jaar en wat is het, duizenden live versies van dat nummer, moet je dat eigenlijk wel kunnen luisteren. Maar er zit een ander nummer in en je gaat het meteen herkennen. Oh.

Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar je bent lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de wij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi zin.

twee jonkies eigenlijk, hè. Samen op één nummer. Al hebben ze ondertussen wel een heel ander getal op hun verjaardagskroon staan. Olivia Rodrigo en Robert Smith, What's Wrong With Me. Eind oktober staan deze drie in Ancien Belgique. En als dat ook maar een beetje gaat lijken op wat er op Pukkelpop is gebeurd, dan denk ik dat de crew van AB zich maar beter klaarhoudt. Want het gaat er stevig aan toe gaan bij deze IJsland. Hier heb je ze met tijdsgeest.

0: Nee, nee, nee. Ik ga niet die presentator zijn die hier een flauw mop over maakt. Mij ga je niet hebben. Freestylers en een push-up. Trekken als voor jou Kees richting de Kings of Leon.
1: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Kids with Buns, Bio, Vrouwkje, Basement. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel. It's a
2: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

voeg je maar toe aan het lijstje van energieke songs die eigenlijk over een donkere en duistere geschiedenis gaan. Beetje zoals Pearl Jam en die Jeremy. Deze dus ook, je moet maar eens opzoeken. Kings of Leon en Pyro. Het is iets voor 11 uur en ik snap het. Even doen alsof er nog gewerkt wordt. Dat mag van mij, geen zorgen. En van MGMT mag dat ook zo dadelijk. Na Sienna, Spyro.

en goud, stuurt Laura. Het is inderdaad zo'n melodietje waar hij zomaar een keyboard voor zou kopen. Aanstekelijk as hell. Zo aanstekelijk als een bronchiet eigenlijk. Ik weet niet wat aanstekelijk is. Ik ben dan ook geen dokter. Time to pretend MGMT. Hier een stem die je er zo uit kan halen. De stem van Cameron Winter van Geese. Revelatie op de festivals. En een revelatie hier nog snel in je playlist.

0: Kiss en Cobra. Straks gaan we van de ganzen naar de wortels met The Roots na het nieuws van 11 uur.
1: The people of Israel are with you.
2: Honger.
3: Did I say that?
2: Tarieven.
3: I can't believe I said that.
2: Europa in woelig water.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
2: China.
5: God is good.
2: Rusland.
6: Nieuwe militarisatie Europa.
2: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
7: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Meer tijd voor jezelf nodig?
13: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
12: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
13: Even helemaal niks.
12: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig nieuws.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, schat.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
19: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
20: Wij komen voor de dubbele overname training.
19: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
20: Dat ben ik.
18: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
22: Manutan.
21: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
22: Manutan.
21: Bestel op manutan.be.
23: Knaldi.
24: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
0: 11 uur, heel erg goedemorgen.
26: VRT Nieuws.
0: Met Annie Kaart.
27: Er was pro-Palestijns protest bij de KU Leuven. Vandaag begint officieel het nieuwe academiejaar aan de Universiteit van Leuven. Nu, de echte lessen die zijn pas voor volgende week, maar er is wel een openingsceremonie geweest. Die begon met een stoet waarbij de professoren in hun toga door de straten van Leuven liepen. Tientallen actievoerders vinden dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbeteren. Ook professor Karin De Voort, die aan de KU Leuven werkt, vindt dat.
28: Ik vind dat ze veel te goedkoper vanaf komen door allerlei voorstellen te steunen waar ze eigenlijk zelf... niet in eigen vlees moeten snijden. Maar van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, maar op dat aspect van de KU Leuven ben ik niet trots.
27: Het proces van de tandarts uit Wilrijk die verschillende vrouwelijke patiënten mogelijk aanrandde is begonnen. 2 jaar geleden diende een vrouw een klacht in omdat ze grote vragen stelde bij de keelontsmetting die een tandarts uit haar bij haar had uitgevoerd. In het onderzoek vond de politie beelden van de arts die seksuele handelingen uitvoerde terwijl de patiënten in de tandartsstoel lagen. En deze advocaat verdedigt zo'n 20 slachtoffers.
29: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen, want... Ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdenkt dat uw tandarts zegt dat het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag het hoofdstuk kunnen afsluiten.
27: De Europese Commissie komt met een groot plan, zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op hittegolven. De bedoeling is dat er onder andere een beter waarschuwingssysteem komt en dat er ook meer geïnvesteerd wordt in koeling. Maar de Commissie wil ook 100 risicogebieden aanduiden in Europa die het zwaarste lijden hebben onder de hitte. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
1: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe and we will assess the risks and at which level they should be managed. Honourable members, there can be no repeat of this summer.
27: Het is een vooral bewolkte dag met toch wel een aantal opklaringen deze voormiddag en ook deze namiddag, maar ook wel een paar buien bij zo'n 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog later op de dag dan enkele buien, vooral in het westen van het land en zo'n 18 graden.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
0: The Police, The Roots en The Elton John. Je krijgt ze allemaal de komende minuten op The Radio.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

ik lees dan heel de tijd dat het vaker en vaker onduidelijk is waar al dat zaad vandaan zou komen. Zeer verwarrend. Maar dit zaad, 100% zeker van The Roots. Samen met Cody Chestnut, The Seeds. En het is dat de ene band mij altijd aan de andere band doet te denken. Het kan natuurlijk aan mij liggen, maar daarom krijg je ze na elkaar. Ik heb het over Turnstile en The Police.

The Police en Roxanne. Ik denk dat er vrijdag heel wat mensen later aan het werk beginnen, want volgend jaar is het een Brad February in Amsterdam. Sorry XCX, die komt naar de stad op 22 februari, staat ze in de Ziggo Dome. En vrijdag start dus die ticketverkoop, dus misschien is het nu nog net op tijd om te zeggen dat je later zal zijn.

0: Charlie XCX, zometeen Brihang en zijn fluit op de berg. Life is music. Studio Brussel. Daarna trekken we richting Fontaine's DC. Ik heb ook nog Infinity Inc. Olivia Dean die passeert ook nog. Maar ik zeg het, Brihang dus. Geen zorg, het is een dwarsfluit. Een heel erg mooie. En zit ergens op het einde van dit prachtige landschap. Let maar op. Het is woensdagochtend. Geniet ervan, van die Brihang.
1: Starend naar een berg. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem. Het zinder die er niet aan begin. Het zinder met de grote.

zetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken? Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen bolle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En

hier nu beneden, op de eerste treden. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

0: einde. Dus dat prachtig fluitje. Het werkt naar schijnt als een hondenfluitje op West-Vlamingen. Die in één lange rij achter Baldi aanhuppelen. Ik snap het. Brihang en zijn berg, zo dadelijk The Beats en Nothing But The Beats.
1: De pioniers van de hard rock. Korn komen opnieuw naar België.
2: Are you ready?
1: Op 9 november in de Avalsdome in Antwerpen. Beleef drie decennia aan iconische songs. Tickets en info, livenation.be. Korn Live, samen met Studio Brussel.
3: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Voor als je mening telt.
5: Zal wel zijn.
3: Voor als de planeet ook telt.
5: Allokus, pro-planeet hier.
3: En voor als elke cent telt.
5: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
3: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
4: Bij Vericabank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: Vericabank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Studio Brussel.

moeten eerlijk zijn, we hebben er al even niks meer van gehoord natuurlijk van Infinity Inc. Maar mogelijk zijn die gewoon aan het rentenieren. Dankzij die mega-hit. Die Infinity. Over exact een maand is hij van ons. 16 oktober komt de nieuwe plaat van Fontaine's DC. Dopamine Chamber heet die. Met hopelijk meer van dit. Dit is Marianne.

Olivia Dean, een stem waar velen voor vallen. Niet enkel die Sam Fender, denk ik. Ik heb straks nieuwe muziek van Kings of the Stone Age, als je die nog niet gehoord hebt. Zeer introspectief om er moeilijk woord op te plakken na deze.

0: briefwisseling met de heer Josh Homme, dus richting de Easy Street. Queens of the Stone Age. Ik heb genoeg stilgezeten. Tijd om de bloeddruk nog eens in gang te duwen.
1: Placebo viert hun 30ste verjaardag met een concert in België. Op zondag 1 november in de AFAS Dome in Antwerpen. 30 jaar iconische muziek en rauwe emotie. Tickets en info livenation.be. Placebo Live, samen met Studio Brussel.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg je

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Studio Brussel.
8: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Een van de pioniers uit Chicago, een legende in de house. Marshall Jefferson, dus hij kan het weten. Move Your Body. Nou, shit, hey, keeps the doctor away of zoiets. Het volgende nummer is bedacht in de douche en geschreven in de slaapkamer. Het is dus niet altijd nodig, die glitter en glamour en dure studio's. Vraag dat maar aan Gigi Perez.

een origineel uit de jaren 60 van Four Seasons. Ondertussen ook bekend, denk ik, in die versie van Damiano David en zijn ragazzi. Van Måneskin, maar hier met de rap van een meid kan erop. Baggin. We trekken nog even richting Down Under voor we Günter Deer loslaten. Met Flume en zijn versie van die. Maar ondertussen toch wel echt classic van Disclosure. You and Me in the Flume remix. Heel fijne middag nog.

0: stijldeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Verica Bank.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
3: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
7: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
6: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
7: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's.
9: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Een hele goede middag, het is 12 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Er is Melina. Actievoerders verstoorden de opening van het academiejaar in Leuven. Vandaag begint officieel het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven. De echte lessen zijn pas voor volgende week, maar er is wel een openingsceremonie. Die begon met een stoet waarbij de professoren in hun toga door de straten van Leuven liepen. Zoals de voorbije jaren waren er protesten door tientallen studenten, professoren en actievoerders. Zij vinden dat de universiteit banden met Israëlische instellingen moet verbreken door het geweld tegen Palestijnen in Gaza.
19: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg.
20: Omdat een instantie gelijk de universiteit, denk ik, toch wel als eerste zou mogen stoppen met de relaties die ze hebben.
21: Ik vind dat ze veel te goedkoper vanaf komen. Maar zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks.
17: In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekincident in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat. Even later vond de politie in de woning een zwaargewonde man. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er werden verschillende verdachten opgepakt, zegt het parket.
22: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuk op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. 1 verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
17: Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat wil zeggen dat Canada een nieuw speciaal statuut zal krijgen en dat de EU en Canada beter of meer gaan samenwerken op het vlak van onder meer veiligheid, defensie en AI. Dat zei von der Leyen voor het Europees Parlement.
23: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
17: Bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden. Rusland zegt zelf dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur en op een vrachtschip in de haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was een explosie te horen en zouden opslagplaatsen geraakt zijn. Het weer. Vandaag krijgen we stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen start opnieuw droog en zonnig, daarna meer wolken en regen bij zo'n 19 graden dan.
8: Dankjewel, Toon.
9: Studio Brussel.
8: 5 over 12.
9: Gunter D.
8: Een hele goede middag. Ook op deze woensdag doen we van 5 over 12. En we beginnen eraan met Dua Lipa. Hier is ze met Dance the Night.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Dat was Dua Lipa.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vlaams parlementslid Frederik Eers die zat afgelopen nacht vast in het toilet van het Vlaams parlement. Pas om 6 uur deze ochtend werd hij bevrijd. Een goede aanleiding om vandaag eens op zoek te gaan naar dingen die je kan roepen als je vastzit op het toilet. Stuur jouw muzikale suggesties nu door via de app van VRT Max. En wie weet haal je dan straks de top 5 van vandaag. Ik ga beginnen. Iets wat je kan roepen als je vastzit op het toilet is uiteraard Help van de Beatles.

Rudimental en Feel the Love. Frederik Eres van het Vlaams Belang die zat afgelopen nacht vast in het toilet van het Vlaams Parlement. Hij kon pas deze ochtend om 6 uur bevrijd worden. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je kan roepen als je vastzit op het toilet. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Oscar uit Leuven die zou dit roepen als hij vastzit op het toilet. I need a hero. Dat van Bonnie Tyler. Goeie suggestie, dankjewel Oscar. En Bo uit Antwerpen die stuurde dat je dit kan roepen als je vastzit op het toilet. Save me. En dat van BTS. Eindelijk kan ik eens BTS draaien op Studio Brussel. Goed, de vraag van vandaag. Wat kan je roepen als je vastzit op het toilet? Denk eens goed na, wees origineel. En wie weet haal je dan straks de app, de top 5 van vandaag. Dat wou ik zeggen. Je moet dat dus doen via de app van VRT Max. Dat wou ik zeggen. Dat komt er allemaal verwarrend uit. Maar goed, dat boeit allemaal niet. We gaan snel door. Hier is Kids with Buns.

0: onze mevrouw Van Burm, die staat bij haar gong. Dat wil zeggen dat ze de inzendingen gaat afsluiten. Zometeen de top 5 van vandaag naar de jeugd.
1: 1 man, 10 instrumenten. Multitalent FKJ brengt zijn betoverende mix van funk, jazz en soul naar België. Op 14 oktober in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. FKJ Live, samen met Studio Brussel.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de info.

0: jeugd van tegenwoordig en sterrenstof.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vlaams parlementslid Frederik Eres die zat afgelopen nachten vast op het toilet in het Vlaams parlement. Hij is deze ochtend pas om 6 uur bevrijd kunnen worden. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je kan roepen als je vastzit op het toilet. We gaan beginnen aan de top 5 en op 5 staat de suggestie van Davy uit Schoten. Goedemiddag Davy.
2: Goedemiddag Gunther.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw 5e plek.
2: Dankjewel. Ja. Leuk.
0: Heb je al ooit eens vastgezeten op het toilet?
2: Ja, absoluut. Lang geleden in de studententijd. Ja. En dat was geen pretje, want ik ben een beetje claustrofobisch van.
0: Oei. Dus, en hoe lang heb je daar dan vastgezeten?
2: Toen een 10 minuten. Oh, maar ja, een kopfeest. Dat... Meestal komt er dan wel iemand opdagen.
0: Valt nog mee natuurlijk. Hè. Want die parlementslid heeft er een hele nacht moeten zitten. Maar goed, wij gaan naar de vraag van vandaag. En dat is deze. Wat zou jij roepen als jij vastzit op het toilet?
2: Hallo van Adele.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat waren de beatjes. Frederik Eres, politicus bij Vlaams Belang, die zat afgelopen nacht vast op het toilet in het Vlaams parlement. Het slot van de deur was kapot en hij kon deze ochtend pas om 6 uur bevrijd worden met een koevoet. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je kan roepen als je vast zit op het toilet. We zitten op plek 4 en daar staat de suggestie van Jochem uit Gent. Goedemiddag Jochem.
1: Goedemiddag Gunder.
0: En proficiat met jouw 4e plek. Goed gedaan. Wij zijn benieuwd, beste Jochem, wat zou jij roepen als je vastzit op het toilet?
1: Ik zou gewoon een heel duidelijke instructie geven. Open the door.
0: Van Magnapop.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: nummer 4 van vandaag in onze top 5. Nummers die je kan roepen als je vastzit op het toilet. Magna Pop en Open the Door. Straks de top 3 van vandaag en dat na Ray. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké. Okay.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Hi, this is Ray and you're listening to...
13: Studio Brussels.
12: Studio Brussels. Life is music.
14: Life is music.

0: Bailey en Hans Zimmer. Dat was Klik-Klak Symfonie.
1: Studio Brussel. 5:55. Gunter D.
0: Vlaams parlementslid Frederik Eres die heeft een angstige nacht achter de rug, want hij zat een hele nacht vast op het toilet en kon deze ochtend pas bevrijd worden. Daarom maken we een top 5 van dingen die je kan roepen als je vastzit op het toilet. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Ellie uit Balen. Dag Ellietje.
2: Dag Guntertje, goedemiddag.
0: Hallo, zeg goedemiddag en proficiat met jouw derde plek. Yes. Een plekje in de top 3. Zou jij bang zijn, beste Ellie, als jij zo vast zit zo lang in een toilet?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, oké, maar je hebt water bij de hand, hè, dus je kan wel overleven natuurlijk. Hè. En als je dringend de boodschap moet doen, ja, je zit er op.
2: Ja, dat is waar, Ja.
0: Iets om over na te denken.
2: Met water kan je wel redelijk overleven.
0: Ja,
2: hè?
0: Denk ik het wel, hoor. Ja, heel interessant. En we kunnen er nog uren over doorpraten. Maar we moeten verder natuurlijk, hè, Ellie. Want wij zijn benieuwd naar het antwoord op deze vraag. Wat zou jij roepen als jij vastzit op het toilet?
2: Take me out!
1: Studio Brussel. 5:55. Nummer 3.

0: Frans Ferdinand en Take Me Out. Van de nummer 3 gaan wij nu naar de nummer 2. Dat is heel logisch. In onze top 5 van dingen die je kan roepen als je vastzit op het toilet. En dat naar aanleiding van Vlaams parlementslid Frederik Eres, die een hele nacht vast zat op het toilet in dat Vlaams parlement. Op plek 2 staat de suggestie van Lisa uit Begijnendijk. Zij zou dit roepen als ze vastzit op het toilet. Release Me van Agnes.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2. Really?

0: Agnes en Release Me.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die je kan roepen als je vastzit op het toilet. Op 5 hadden we Hello van Adele. Op 4 Open the Door van Magna Pop. Op 3 Take Me Out van Frans Ferdinand. En zo net is op 2 Release Me van Agnes Carlsen. En op 1 staat de inzending van Pascal uit Antwerpen. Goedemiddag Pascal.
2: Goedemiddag Gunther.
0: En proficiat, je bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Ja, ja, dat Vlaams parlementslid dat dus een hele nacht vast op het toilet. Daarom deze vraag. Wat zou jij roepen als jij vastzit op het toilet, Pascal?
2: I want to break free.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
4: Nummer 1.

Dat was Queen en I Want to Break Free. Ons Kiki die is, die is gelukkig niet dat hij opgesloten zit op het toilet, want ze komt er zo meteen aan. Veel plezier met de namiddag hier bij Studio Brussel. Wat mij betreft tot morgen. En veel plezier dus met ons Kiki zo meteen. Bye bye. Bye bye bye bye bye bye bye.

0: En toen, na dat Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
7: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Go Yellow!
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Studio Brussel.
15: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Toon Janssens.
17: Actievoerders hebben de opening van het academiejaar in Leuven verstoord. Vandaag begint officieel het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven. De echte lessen zijn pas voor volgende week, maar er was wel al een openingsceremonie. Die begon met een stoet waarbij de professoren in hun toga door de straten van Leuven liepen. En zoals de voorbije jaren waren er protesten door tientallen studenten, professoren en actievoerders. Zij vinden dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbreken door het geweld tegen de Palestijnen in Gaza.
18: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg.
19: Omdat een instantie gelijk de universiteit, denk ik, toch wel zo als eerste zou mogen stoppen met relaties die ze hebben.
20: Ik vind dat ze veel te goedkoop vanaf komen. Maar zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks.
17: En in Brussel protesteren op dit moment zo'n 750 scholieren en studenten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De Waalse minister van Onderwijs wil onder meer het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen. En veel jongeren zijn daar niet blij mee.
21: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 300% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we kunnen werken als leerkracht.
22: Zoals je ziet, het is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
17: De protesten begonnen vorig schooljaar al. Toen liepen de studentenprotesten in Brussel nog uit de hand. Er werden toen deelsteps in brand gestoken en er werd toen gevochten met de politie. In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekincident in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat. Even later vond de politie in de woning een zwaar gewonde man. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er werden verschillende verdachten opgepakt, zegt het parket.
23: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuken op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. Een verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
17: Bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden. Rusland zegt zelf dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur en op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was een explosie te horen en zouden opslagplaatsen geraakt zijn. Het weer. We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen start droog met wat zon, daarna meer wolken en regen bij zo'n 19 graden.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
13: Brussel.
14: Kirsten Lemaire.
3: Woensdagnamiddag, dat zijn hobby's, dat is buiten spelen, dat is werken en dat is genieten van al de muziek die je de komende 3 uur krijgt. Dit zijn de Vaccines.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

My Friends Are Falling In Love, The Vaccines. Welkom, hier schijnt de zon nog volop. En hopelijk is dat bij jou ook het geval. Veel fijner om die woensdagnamiddag dan zo door te brengen. Ik zag net fijn nieuws voor fans van Balthazar. En bij uitbreiding Warhouse, want er is een extra concert aangekondigd op dinsdag 23 februari in de AB in Brussel. Bezige bijtjes die van Balthazar, want naast Warhouse is er natuurlijk ook Jake Bernard.

Motivatie op beats van Daft Punk. En wij gaan around the world met de plaatjes van de Franse robots naar deze Britten uit Leicester. Nothing better than this. Hier is Kasabian.

0: van Kenya Grace en Strangers.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.

veel naar de musical of de film Annie gekeken hebben, want er zitten hele flarden in dit nummer in Hard Knock Life. En hup, we zijn weer naar Engeland met The Last Dinner Party en Senna.

Kirsten van de Last Dinner Party Lander vraagt via de VRT Max-app. Hey Kirsten, naar welke landen gaan we nog dit uur? Oh, we gaan nog veel doen. We blijven in eigen land, gaan we sowieso doen. Maar we maken ook nog een tripje naar Nieuw-Zeeland. We gaan ook naar Duitsland en nu zitten we in Australië. En dat hoor je aan de heerlijke lyrics van Courtney Barnett. We gaan nog eens luisteren naar Dead Fox. Goedemiddag.

0: Aymen horen, zegt Hanne in de app. Een achterbak met drie enthousiaste voetballertjes en hoge stem die op weg zijn naar de woensdagnamiddagtraining. En heel blij zijn dat ze dit keihard kunnen meekelen. Dus goed genoeg. Catch Creek en Skepta en Bloemengarten.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Goed, dat was dus Duitsland. Australië zat daarvoor. We maken een tripje deze namiddag naar heel veel landen. Dat is heel plezant. En nu nog iets verder. Naar Nieuw-Zeeland met deze twee broers. Blue Brigada. Run.

0: Henry en Pierre Beasley. Samen is dat Blue Brigada. We zagen ze op Rockvechter als eerste band die daar speelde. En dat was ongelooflijk goed. Je kreeg Bad Head. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles komt goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Martin Luther King, die had een droom en die werd door de Nederlandse producer Bakermat netjes op een beat van 128 bpm gedrapeerd. Je hoorde One Day Vandaag. En vandaag nog 2 dagen, 3 keer slapen eigenlijk. En dan staan Nothing But Thieves in de AB Club voor een exclusieve pre-release show van Stray Dogs, een album dat op 25 september verschijnt. Dit gaat erop staan. Baby Cool Evelyn.

0: Billie Jean van Michael Jackson. En zo gaan we richting 2 uur.
1: Studio Brussel. Live is music.
0: Met dit nummer. Young Yellow met Koppegaard.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Nog voor je kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Zie het.
8: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
11: Ah, hoor ik mijn naam?
10: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
11: Ik bouw slim op.
10: Maar niet snel.
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad. Inclusief accessoires.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
14: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
13: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
13: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's.
16: Naar Gamma.
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Jamma, jouw verfexpert.
18: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
19: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
20: Oh, in Moskou, man!
19: Een zeer serieuze partij.
18: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
20: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
19: Ja, dat zijn een cape.
18: Ah, een cape?
20: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
21: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
22: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
20: Imoscoop, man!
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
25: Het is 2:00, goedemiddag.
26: VRT Nieuws.
25: Toon Janssens.
27: In Brussel is er opnieuw onderwijsprotest. Honderden scholieren en studenten betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De Waalse minister van Onderwijs wil onder meer het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen. Veel jongeren maken zich zorgen.
28: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 300% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we natuurlijk kunnen werken als leerkracht.
29: Zoals je ziet, hier is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
27: Ook vorig schooljaar waren er al studentenprotesten. In Brussel liepen die toen uit de hand. Er werden toen deelsteps in brand gestoken en er werd ook gevochten met de politie. Stookolie wordt morgen duurder en haalt bijna weer een recordniveau van in april. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter kost een liter vanaf morgen bijna 1,60 euro. Dat is een stijging met bijna 6 cent. Diesel is vandaag ook al 6 eurocent per liter duurder geworden. De brandstofprijzen blijven stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bij de opening van het academiejaar aan de KU Leuven heeft de rector, Severin Vermeire, nog eens herhaald dat de Palestijnse studenten uit Gaza, die een beurs hebben om in ons land te mogen studeren, ook echt naar België moeten kunnen komen. De federale regering houdt dat tegen, omdat ze vreest dat de studenten asiel zouden aanvragen en hun familie dan ook naar hier brengen via gezinshereniging. Maar de rector draait de redenering om.
30: Ja, deze studenten
0: zullen iets in gang zetten. Een domino-effect, maar een domino-effect van hoop, van kennis en van wederopbouw. Want door hier een opleiding te volgen in ons land, kunnen ze rolmodellen worden, kunnen ze dragers worden van hoop en van de overtuiging dat er wel degelijk licht is aan het einde van een tunnel die al veel te lang donker is.
27: En in Gaza-stad zijn al zeker 20 mensen om het leven gekomen na de instorting van een gebouw van 6 verdiepingen. Bij de doden zijn ook 5 kinderen. Meer dan 100 anderen zijn vermist. Het gaat om een gebouw dat eerder door Israël werd aangevallen, maar dat nog overeind stond. De bewoners waren gewaarschuwd dat er mogelijk problemen waren met de stabiliteit, maar door een tekort aan slaapplaatsen in Gaza-stad waren er wel tientallen mensen op het moment van de instorting in het gebouw aanwezig. Het weer. Vanmiddag kans op buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen start droog, maar grotendeels bewolkt. Daarna nog meer wolken en regen en zo'n 19 graden dan.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Brussel.
3: Kirsten Lemaire.
6: Davis heeft iets te vieren, dus wij ook. Ik heb ook de nieuwe hotshot voor jou. En verder gaan we gewoon vrolijk fluitend die woensdag namiddag door.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Young Folks van Peter, Bjorn en John. Een nummer dat destijds op de soundtrack stond van de voetbalgame FIFA 08. Intussen wachten de gamers op FC 27. Die game die verschijnt volgende week ook weer met een uitmuntende soundtrack. Met onder andere onze Angèle en Loes en de Yakuza. Maar onze hotshot van deze week, die staat er ook op.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week

Een van de vier singles uit het album In a Bar Under the Sea, vandaag exact 30 jaar oud. Little Arithmetics zat uiteraard ook in die set die ze op Pukkelpop speelde, waarbij ze heel veel nummers uit die plaat hebben gespeeld. Uiteraard Deus. Je hoort nu Angèle.

0: 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Nico stuurt, hey Chris, de zalig nummer van Gorillaz deze zomer kunnen volgen van op mijn terras. Toen ze aan het spelen waren op Rock Werchter. Ja, dat was toen allemaal te volgen via de stream op VRT Max. Groetjes Nico, daar in Torhout.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

0: tripje naar Frankrijk. Indeed, met Phoenix en 1901. Het is net 2:30 geworden.
1: Studio. Brussel. Life is
0: music. Hoe zou het nog gaan met Lola Young? Ik denk goed. Ik zie op haar Instagram dat ze in Brazilië zat en dat ze daar de tijd van haar leven heeft gehad. En ze staat op het strand daar. Dit is One Thing. Oh.

0: Open uit Torhout, 16 jaar, zegt prachtig nummer van Somber. Dat mag ook eens gezegd worden. Het zal wel zijn. My body isn't ready.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Cipollatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipollatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Zie het.
9: Groter!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto-uitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Dit nummer bestaat al in zoveel versies, covers, noem maar op. You got the love. De boodschap is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Je hoorde The Source en Candy Staten. En nu hoor je de pianotokkels van Jelle den Turk, a.k.a. Dressed Like Boys. Het is de voorloper van wat er allemaal nog op ons gaat afkomen aan nieuw materiaal. And Then I Woke Up.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zullen militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
10: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: HEMA!
12: Humo!
11: HEMA!
13: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
14: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
13: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
14: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
13: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
14: HEMA!
15: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
16: We're not gonna die out here.
15: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
17: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
18: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
17: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
18: Dat ben ik.
19: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
20: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
21: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
20: Ja.
21: Wauw.
20: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
21: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
20: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
21: Om de 6 seconden?
20: Nee, 1 keer per maand.
21: Ah.
20: Meer info op luminus.be.
22: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
23: Gebeurt hier.
22: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
23: Het gebeurt hier. Maar ook het...
24: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
23: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
27: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
28: VRT Nieuws.
27: Met Toon Janssens.
29: Op de luchthaven van Charleroi start straks een staking. De luchtverkeersleiders van SkyS stoppen vanavond met werken omdat ze niet blij zijn met de nachtvergoedingen. Ze willen dat die met 60% verhoogd worden, maar de directie wil daar niet op ingaan. En daarom leggen ze elke avond van 10:00 tot 8:00 het werk neer. En dat tot 10 oktober. Er zal zeker hinder zijn, zegt de liberale vakbond VSOA.
30: Er zal uiteraard hinder zijn. Zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn. En dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten. En om effectief tot een oplossing te komen op voorhand.
29: Al zeker 22 vluchten van Ryanair zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden in de stakingsperiode. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant was er vanmorgen vroeg om 5:00 een ontploffing aan een huis. Het zou gaan om een aanval waarbij vuurwerk werd gebruikt. De bewoners, een moeder en haar zoon, waren thuis op dat moment, maar ze raakten niet gewond. Er is wel veel schade, want de voordeur vloog in brand.
31: Ik ben direct naar beneden gesprongen. Allee, ik ben naar beneden gegaan in de living en ik vond er allemaal stukken van niks. Ja, wat is dat nou? Wow, kijk, ik ben totaal slechtziend. Hè. Mijn zoon zegt, maar je moet niet naar beneden gaan, want de trap is vol van die stukken van de deur.
29: Ook enkele auto's in de buurt liepen schade op door de ontploffing. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Stookolie wordt morgen duurder en haalt bijna weer het recordniveau van april. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter kost een liter vanaf morgen bijna 1,60 euro. Dat is een stijging met bijna 6 eurocent. Diesel is vandaag ook al 6 eurocent per liter duurder geworden. De brandstofprijzen blijven stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer vanmiddag hier en daar kans op buien. Temperaturen tot 20 graden. Morgen start droog, maar grotendeels bewolkt. Daarna ook regen en zo'n 19 graden dan.
0: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
1: Studio Brussel.
2: Kirsten Lemeyre.
3: Ja, nog een uurtje samen muziek, jij en ik. Maar we zijn niet alleen. We krijgen gezelschap van onder andere Stevie Wonder, Phoebe Bridgers en Sam Fender.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Get You Down, de Brusselse OMC, die bracht 9 to 5 uit. Eigenlijk een ode aan Dolly Parton, die eigenlijk ook net die week overleed waarin ze dat nummer uitbracht. Dus OMC met 9 to 5.

van Mumford & Sons. Een heel goede woensdagnamiddag, bijna 3:15. Zometeen nog eens de nummer 1 uit jullie afrekening. Nog altijd dezelfde trouwens. Eerst Fish Go Deep met deze The Cure and the Cause. Alsjeblieft.

0: Phoebe Bridges zegt want ze staat nog altijd op 1 in de afrekening. En als jij goed blijft stemmen via VRT Max, dan gaat dat misschien ook wel nog zo blijven dit weekend. Je hoorde Lost Boys.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Papa Roach komt terug naar België. The Rise of the Roach Tour. Met Landmarks en Sweet Theory als special guests. Zaterdag 28 november in de ING Arena in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Papa Roach Live, samen met Studio Brussel. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
2: In de disco. Oh.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK. Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche bij.

0: aan een andere masterblaster van Stevie Wonder voor Bob Marley. In oktober doet hij een reeks Europese concerten om de 50 jaar van zijn album Songs in the Key of Life te vieren. De gewone tickets die waren uiteraard heel snel uitverkocht. En dan heel fijn nieuws vanavond in Radar. Ontzettend veel bezoek, waaronder Warhouse komt langs. Want er is natuurlijk veel nieuws over Warhouse. Een comeback, kan je het wel noemen, want we hebben er eventjes op moeten wachten. En een show die al was aangekondigd, een concert op 22 februari. Maar er komt er eentje bij, omdat er al zoveel tickets weg waren. Er zijn er bijna geen meer beschikbaar voor dat concert. Dus vandaag werd een extra show aangekondigd op dinsdag 23 februari. Ook in de AB in Brussel. Tickets, die zijn meteen beschikbaar als je daarbij wil zijn. En als je vanavond alles wilt te weten komen over de nieuwe muziek, dan moet je luisteren naar Radar tussen 7 en 9.
1: Studio Brussel. Life is music.

Loser van Tame Impala. Een heel erg goede namiddag. Iets over 3:30. En twee mooie nummers nu na elkaar. Oscar and the Wolf, die hoor je zo meteen. Eerst Vrouwtje, waar af en toe dus geen rem op zit, letterlijk.

0: Belziek. Geniet van onvergetelijke concerten van Kids with Buns, Bio, Vrouwtje, Basement. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
11: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
13: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
12: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
14: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
12: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Bastille en Pompeii. Een heel oude stad. In A Bar Under the Sea van Deers is vandaag 30 jaar oud. En er is nog een album dat net even oud is. Introducing van de Amerikaanse DJ Shadow.
1: You got an organ going there. No wonder the sound has so much body.
0: Hij nam die plaat op in zijn kelder die vol stond met vinyl en met een sampler met slechts 13 seconden geheugen. En hij maakte dan het eerste album dat alleen maar uit samples bestond. En hij kwam zo in het Guinness World Records boek. Je moet die eens opzetten, die plaat. Die is werkelijk fantastisch. Dit staat er ook op. DJ Shadow, we gaan luisteren naar Organ Donor.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Verica Bank. Excellent.
6: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
9: Oh.
10: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend.
11: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
12: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
11: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's.
13: Naar Gamma.
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
16: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
17: Ah, hoor ik mijn naam?
16: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
17: Ik bouw slim op.
16: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
18: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
19: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
20: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
21: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
22: Ja, maar kom niet, hè.
21: Oeh, hij komt niet.
22: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
23: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
26: Goedemiddag, het is 4 uur.
27: VRT Nieuws.
26: Met Melina Verbeek.
28: Op de luchthaven van Charleroi start straks een staking. De luchtverkeersleiders van Sky stoppen vanavond met werken omdat ze niet tevreden zijn over de nachtvergoedingen. Ze willen dat die met 60% verhoogd worden, maar de directie wil daar niet op ingaan. En daarom leggen ze van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends het werk neer en dat elke avond tot 10 oktober. Er zal sowieso hinder zijn, zegt de liberale vakbond VSOA.
29: Er zal uiteraard hinder zijn. Zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
28: Al zeker 22 vluchten van Ryanair zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden door de stakingsperiode. Bij Brouwerij Palm in Steenhuffelen in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de bijna 150 jobs te verdwijnen door een herstructurering, waarbij sommige activiteiten zullen verhuizen naar een andere fabriek. Volgens het bedrijf zijn de ingrepen nodig omdat er minder bier wordt gedronken.
30: Onze brouwerijsector wordt eigenlijk geconfronteerd met een dalend bierverbruik en veranderende consumptievoorkeuren. En dat leidt tot overcapaciteit in West-Europa, ook in België. En ook in Steenhuffel worden we daarmee geconfronteerd, omdat voor een aantal opdrachten voor derden aanzienlijk zijn verminderd.
28: Palm blijft wel nog altijd bier brouwen in Steenhuffel. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. Meer dan 20 vrouwen verklaarden op het proces dat de tandarts diep met zijn vingers in hun keel ging, zogezegd voor een keelontsmetting. Op de beelden nadien bleek dat de tandarts zichzelf ook bevredigde op dat moment. Het weer vanmiddag, kans op buien, vooral in het noorden en noordoosten van het land, en temperaturen tot 20 graden. Morgen start de dag droog, grotendeels bewolkt, daarna ook wat regen en zo'n 19 graden dan.
0: En ik wil me eerst en vooral verontschuldigen bij mijn goede vriend Toon Janssens, want hij las het nieuws en niet Melina Verbeek. 105 kilometer file in ieder geval. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent ook een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel is het ook 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders zijn er gelukkig alleen maar kleinere vertragingen.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: Studio Brussel.
3: Thibaut, ik zal het nu al zeggen, zodat we beginnen in een dieptepunt en daarna kunnen uitkruipen. We breken de week in twee.
0: Maar de dag kan echt niet erger. Alle clichés metten we nu het raam uit. We focussen op het zonnetje op onze snuit. Dat zou ik ook nooit zeggen, hè, voor het zonnetje op onze snuit.
3: Ah, nee.
2: Je luistert naar
4: Studio Brussel.
3: Het is toch zo?
4: Life is music.
0: Wat een begin van de show. Zonnetje op onze snuit.
3: Ja, we mogen toch blij zijn dat de zon nog schijnt?

0: Ja, Dave, wat voor een tijden zijn het toch, hè, man. Tijd om het met de woorden van Sam Goris te zeggen.
1: 1, 2, 3, raak!
2: Brussel.
0: Ian, tweeën, draai. Hoe gaat het met jou, Nona van Bruikel?
3: Met ma gaat het goed, motteke. En met daar?
0: Ja, Safa, eigenlijk wel. Het is alweer woensdag. De tijd gaat zo snel. En dan besef ik opnieuw dat het opnieuw een drukke 2 uur gaan worden in dit radioprogramma. Ik voel het aan mijn waters.
3: Ja, klopt. We krijgen hoog bezoek van de... Ik wou zeggen de boys, maar ik ga het wel leuk vinden als ik dat zo zeg.
0: Ik denk dat zij gecharmeerd gaan zijn als jij ze benoemt als boys.
3: Oké, de boys van Triggerfinger, want die hebben dus een pianotape gemaakt. En die komen dat straks aan jullie voorstellen.
0: We geven ook opnieuw tickets weg voor de première van de nieuwste film met Brad Pitt. En dat ligt hier nogal wat gevoelig.
3: Ja, dat is waar. Ja, ik kan dus geen enkele... film met Brad Pitt opnoemen. Sinds gisteren kan ik dat wel. Fight Club.
0: Ja, en Heart of the Beast. Want dat is de film waarvoor we tickets weggeven. Je kent er al 2. We doen er daar straks misschien nog een derde bij. Maar... voordat allemaal kan gebeuren, moeten we het toch nog over iets anders hebben.
3: En dan kijk je naar mij en ik heb geen flauw idee waar het over gaat.
0: Want aan het begin van deze week hebben we het kort even gehad over jouw verhuis.
3: Ja.
0: Naar de stad Mechelen. Dat is een verhuis van jou solo?
3: Ja, klopt.
0: Dat brengt ook wat uitdagingen met zich mee?
3: Dat is waar. Het is de eerste keer dat ik alleen woon en alles moet doen en alles moet betalen. Singles, hoe doen jullie dat?
0: Kijk, maar dat is goed. Daar ga ik je onderbreken. Hoe doen jullie dat? Kijk, misschien hebben wij wat hulpmiddelen voor jou.
3: Oh.
0: Now Free Your Mind.

0: Welkom Yves uit Hoeselt, welkom Marnix uit Tielt en welkom Thomas uit Dendermonde en welkom Gert uit Hurthuit. Jullie zijn allemaal zeer welkom in dit radioprogramma, maar we moeten het natuurlijk over iets belangrijk hebben. Want Nona, ik heb het daarnet al even aangehaald. Jij bent verhuisd en dat brengt wat uitdagingen met zich mee. Zo mag ik het toch samenvatten?
1: Ja, ik ben nu voor het eerst alleen gaan wonen, want ik ben het dus gewoon ofwel met huisgenoten te wonen, ofwel met mijn ex-lief. Maar nu ben ik dus sinds een week alleen in een appartement in Mechelen. Ik heb dat nog nooit gedaan en ik bots wel tegen van alles of zo. Ik moet nog superveel dingen kopen. Ik had het idee van, ik heb wel een inboedel, maar ik heb dus één vork en één mes, één mok.
0: Als bij jou moeten we niet komen eten.
1: Nee, als jij bij mij iets komt drinken, dan kunnen we samen uit mijn ene mok water drinken, als je wil. Ook alleen zo die meubels in elkaar zetten. Ik heb het gevoel dat het allemaal veel langer duurt. En ja, als ik nu straks naar huis ga bijvoorbeeld, ik moet elke dag voor mezelf koken. En dat is iets dat ik gewoon zo niet meer gewoon was. Want
0: dat is goed.
1: Mijn ex-lief die kookte altijd.
0: Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want het koken, ik ben ook geen keukenprins, maar ik weet dat dat bij jou absoluut ook niet het geval is.
1: Nee.
0: En dus dachten wij met de collega's, hoe kunnen we Nona een klein beetje helpen in dat solo-avontuur?
1: Ja.
0: En daarom hebben we iemand uitgenodigd die jou alvast op de goede weg kan zetten. Ik hoop dat die persoon nu binnenwandelt. En dat is...
1: Wie is het?
0: Hakim Chatay!
1: Oh my god, dat is echt... Dat is gewoon Masterchef finalist, hè?
2: Dat is waar, ja. Vice-kampioen, zoals ze zeggen.
0: Dag Hakim, goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
2: Goed. En met jullie?
0: Ja, met mij zelf. Ik denk met Nona wat minder, want zij heeft net het probleem van het koken alleen thuis aangehaald. En daarom dat we jou natuurlijk hebben uitgenodigd, want jij bent een fervent hobbykok, maar professionele bon vivant lees ik ook.
2: Ja, dat wordt gezegd. En ik ga... Ik zie hier al van alles staan, dus dat is goed. Dus ik ga voor u koken en af en toe hier en daar wat tips meegeven. En ik heb ook bakjes mee, dan kunnen we dat meenemen naar huis. En dan al iets voor vanavond ook.
1: Dat weet je. En mag ik u mee naar huis nemen? Nee.
2: Ja, maar wacht, eerst proeven misschien. Kunnen die bakjes onderweg naar buiten ook in de vuilbak gooien. Dat kan ook.
0: Daar twijfelen wij eigenlijk absoluut niet aan. Maar Hakim, als ik het goed begrijp, heb jij ook een recept meegenomen? Of iets dat jullie nu misschien samen een beetje kunnen maken?
2: Ja.
0: Waarvan je zegt, van als je alleen bent, weinig ingrediënten, makkelijk...
2: Ja, weinig of veel, het maakt niet uit. Maar het is een soort one-pot dish en het is heel gekend in mijn cultuur. En dat is namelijk de tagine. Dat is zowel de naam van het gerecht als van de pot. En dat is eigenlijk heel simpel. Je stikt er gewoon alles in en je laat het op het vuur sudderen en done.
1: Voilà, dat moet lukken, hè? Toch?
0: Kijk, ik stel voor, jullie beginnen daaraan.
2: Ja.
0: En dan binnen enkele momenten kijken we eens hoe het gaat. En of Nona kooktalent.
2: Ja,
0: Hakim, je mag streng zijn.
2: Oké.
0: In tussentijd wel nog iets. Ja, het blijft in de familie op deze manier. Tijdsgeest van IJsland.
2: Fantastisch.
0: Samen met je broer Faisal. En misschien ook de perfecte opwepper voor jou nu, Nona?
1: Ja, echt wel een van mijn favoriete nummers van het moment. Dus let's fucking go. Ik heb er zin in.

0: Bad brengt zijn Do That Again Tour naar Brussel. Melancholische R&B en indie pop op donderdag 18 februari in Vorst Nationaal. Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be. Malcolm Todd live, samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zie het.
3: Grazer!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Ondertussen is dat hier geen studio meer, maar een volwaardige keuken geworden. En dat heeft er alles mee te maken dat Nona alleen gaat wonen in Mechelen, maar ook wel ja, een gebrek aan kooktalent heeft. En daarom hebben we Hakim Jattar uitgenodigd. Hakim, welk gerecht ga je Nona bijbrengen zo meteen?
1: We gaan een lekkere groentetagine maken. Ik denk dat je dat wel lust, hè?
2: Ja, ik ben vegetariër, dus ik vind dat top.
1: Ja, ik dacht eerst zo goede dikke meatballs. Last minute toch doorgekregen van, maar groentetagine, daar kan ook van alles in. Ik heb van alle groentjes mee, aubergine, courgette, paprika's, hertjes. En dan gaan we dat gewoon samenstellen. Ik heb een eigen marinade mee.
0: Oh.
1: Maar die recept zal ik u wel geven, als het lekker is. En dan Nona gaat me hier en daar moeten assisteren. Ook.
0: Ja, dat assisteren, heb je daar nog een goed gemoed in? Want je vroeg, jij moet deze ajuin snijden. En de reactie van Nona was misschien niet wat je dacht.
1: Nee, ze heeft nog geen snijtechnieken, blijkbaar.
2: Ja, ik kan wel snijden, maar er zit niet per se een strategie achter of zo. Op welke manier ik snijd. Het is gewoon mijn mes zoveel mogelijk op en neer doen, zo, om het zo klein mogelijk te krijgen.
1: Dat is goed, laten we daarmee beginnen. Met het mes op en neer te halen. En dan gaan we zien wat er van de ajuin is geworden. Maar dat maakt niet uit, het is uw gerecht. Hè? Ja. Doe alsof ik er niet ben, eigenlijk, dat jij thuis kookt.
0: Kijk, jullie koken en ondertussen luisteren wij naar de hotshot van The War on Drugs.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Bloom met Holding On. En dat is ook wat onze Nona aan het doen is. Want, Nunzi, nog eens even kaderen. Jij bent hier met behulp van Hakim aan het koken.
1: Ja.
0: Jij gaat alleen wonen.
1: Voilà, ik woon nu een week alleen in Mechelen. En hetgene waar ik al mega tegenaan botste was... elke dag voor mezelf 1 iets verzinnen om te koken. En dan 2 het ook nog doen. Ik heb daar echt amper ervaring in. Dus ik was een beetje aan het zwemmen. En dan heb jij de perfecte...
0: Leermeester.
1: Ja, voor mij gefixt.
0: Hakim, wat vind je ondertussen van sous-chef Nona?
2: Als ik kijk naar Ajuin en zijn snijtechniek... mediocre. Maar wel nog oké. Het voordeel van alleen wonen is dat niemand ziet hoe scheef dat je snijdt of niet snijdt. Of wel. Ze is nu tomaten aan het raspen.
0: Okay.
2: Dat doet ze wel goed. Ik zie je daar...
1: Mag ik even vragen aan Vlaanderen? Wie heeft er ooit al een tomaat geraspt?
2: If you know, you know. Alleen mensen, de echte hobbykoks, die weten dat.
0: Kijk, zo'n tagine die jullie nu aan het klaarmaken zijn. Hoeveel tijd moeten wij rekenen normaal?
2: Okay. Normaal is dat wel, als je dat een deftige tagine wilt, zo'n 40, 50 minuten. We gaan het nu ietsjes sneller moeten doen.
0: Ja.
2: Maar dat heeft zijn tijd nodig.
0: Ja, maar zet ze maar onder druk. Zet okay. ze maar onder.
2: Ah, dat is goed. Dat is goed. Allee.
0: En ondertussen zeggen wij ook Proficiat Warhouse. Want niet 1, maar 2 AB's gaat die man spelen. Niet alleen op 22, maar ook op 23 februari. Dit is Warhouse met Simple Pleasures.

0: Ondertussen ruik ik vooral gebakken ajuin in een pan, denk ik.
1: Achim.
2: Studio Brussel.
3: Nora. Ja.
0: En ik moet mij meteen verbeteren, of ik werd verbeterd door Hakim liever, dat het een tagine is, natuurlijk. Nona en Hakim zijn druk bezig met koken, want Nona, ja, die is natuurlijk alleen gaan wonen, moet alleen leren koken voor zichzelf. Maar dat wil zeggen dat de ritsquiz misschien iets gewaagder gaat verlopen, want jij mag zo meteen kiezen met wie je quizt. Is dat Nona, die net voor het eerst in haar leven een tomaat heeft geraspt? Of is dat een levende legende in de keuken, Hakim Shattar, waar je voor kijkt aan?
4: Kies please voor mij, zodat ik kan stoppen met koken en Hakim dit lekker kan maken. En dan zal ik wel quizzen.
5: Of omgekeerd. Dat is misschien ook leuk, hè?
0: Sowieso. Wil jij mee ritsen? Stuur dan ritsen in de VRT Max app.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen?
6: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
2: Nona en Tibo.
6: Studio Brussel.
2: Placebo viert hun 30ste verjaardag met een concert in België. Op zondag 1 november in de Avas Dome in Antwerpen. 30 jaar iconische muziek en rauwe emotie. Tickets en info, livenation.be. Placebo Live, samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: B-Bot. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bot. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: beginnen?
1: We zullen beginnen dan maar, ja.
0: Studio Brussel.
1: En dat is vandaag een speciale editie van de Ritsquiz, want je speelt niet met Nona of met mezelf, maar je speelt met Nona of Hakim. Hakim, zie jij dat zitten om tussen het koken door een quiz te spelen, mocht de luisteraar jou kiezen?
2: Zeker, zeker.
1: Oké. Wie hebben wij hangen? Dag Jeroen uit Gistel.
3: Hallo.
1: Jeroen, ik ga het gewoon meteen op de man afvragen. Met wie zou jij zo meteen willen ritsen? Is dat met Nona of met Hakim?
3: Met Nona.
1: Oké.
4: Oh, Jeroen. Goed, Hakim. Ja, kook
2: ja, okay,
4: verder.
2: Dank je wel, Jeroen. Als je Nona niks wilt bijleren, fine. Ik ga het opschrijven.
1: Jeroen, op wat is die

0: En voor de minuut om is 4 juiste antwoorden te geven. Ik ga ook zien dat al die juiste plingetjes en jingles klaarstaan, zoals je dat dan noemt in radiotermen. Ja. En dan kunnen jullie beginnen quizzen. Jeroen, ben je er klaar voor? De eerste vraag is sowieso voor jou, hè?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Hier ga je. Frederik Erens die zat de hele nacht opgesloten in het Vlaamse parlement, liever. Van welke Vlaamse partij is hij lid?
1: Pas.
0: Dat is Vlaams Belang. Nona, vanavond speelt Céline Dion haar tweede show sinds een lange tijd. In welke Europese grootstad doet ze dat?
2: In Parijs.
0: Jeroen, na de commotie rond Macklemore annuleren nu ook alle andere voorprogramma's dat ze niet meer spelen. Met wie zouden ze het voorprogramma doen?
1: Ed Sheeran.
0: Nona, onder meer Travis Scott en Fred Again, die teasen op hun socials naar een muzikale samenwerking met een game die binnen 2 maanden uitkomt. Welke game is dat?
2: Ja, dat is GTA 6. Kom aan, Jeroen, nog eentje.
0: Jeroen, vandaag heeft Ursula von der Leyen haar State of the Union gegeven. Van welke commissie is zij de voorzitter?
1: De Europese Commissie.
0: Dat is juist.
2: Let's fucking go, Jeroen.
1: Yes.
2: Zie toch één ding dat ik wel kan ritsen met de Jeroen. En dat koken, ja, dat komt op de tweede plaats.
0: Jeroen, jij hebt hier een bumpersticker in de wacht geslepen, sleept. Ik weet niet wat het verleden is nu. Maar we sturen jou die op en een hele fijne woensdagavond nog, hè.
1: Oké, dank u wel.

0: Kan Nona van Brakel koken voor zichzelf nu ze alleen gaat wonen? Nee, niet echt. Dus hebben wij hulp ingeschakeld van Hakim, die daarnet een lekker potje gekookt heeft samen met Nona. Een lekkere tagine.
1: Oh, samen met Nona.
2: Ik heb de ajuin.
1: Dat had al heel rap door dat dat gewoon een invite was voor mezelf.
0: Nona, je hebt gestolen met je ogen, hè?
2: Ja, klopt. Ja. En ja, ik wil niet onbeleefd zijn, maar is het bijna klaar? Want ik
1: eigenlijk wel. Je kunt wel dit is zo het proefmoment. Als je kookt, moet je ook altijd proeven.
0: Ja, ja.
1: Altijd proeven en kruiden. Dat is
0: doe maar.
1: Heel belangrijke dingen. Kijk, het dampt al goed. Ruikt het goed, Nona? Vindt het de geur goed?
2: De geur is mega goed. Okay. Daarom dat
1: is al belangrijk.
2: Dat zit echt mijn buik. Ik weet niet of jullie het kunnen horen.
1: Neem een vork.
2: Maar het rommelt.
1: En prik in iets.
2: Oké. Okay.
1: En proef.
2: Ik ga een paprikaatje pakken.
1: Paprikaatje.
2: Oh, en je ziet daar dan zo kruiden op liggen.
1: Ja, ik heb de marinade
2: nooit in mijn leven gezien.
1: Ja. Ik denk dat courgette gaat ook super lekker zijn, denk ik. Ik heb die al hier op de snijplank gelegd.
2: Oké, dit is het moment.
0: Ja, steek het in je mond.
1: Je mocht eerlijk zijn achteraf. Heeft zo'n goede bite nog?
2: Ja, ik vind het lekker.
0: Het ziet er alvast lekker uit. Ik zit aan de andere kant.
2: Smaak.
1: Het is niet slecht, hè?
2: Het is, ik heb dat dus nog nooit gegeten en ik denk dat ik dat nu elke week wil.
0: Dus.
2: Oh, dat is warm.
1: Ja, dat is wel een beetje warm. Dat is waar.
0: Hakim, mogen wij jou alvast heel hard bedanken
1: om heel graag gedaan.
0: Toch iets bij te brengen?
1: Jawel, maar omdat ik wist dat ze toch niet veel ging doen, ik heb voor u nog mijn boek meegenomen.
0: Oh.
1: En dan kunnen daar nog rustig op het gemak genomen.
2: Echt waar? Oh, dat is keileuk. Zeg, Masterchef, bel mij, jong. Ik ben er klaar voor.
0: Ja, Nona, jij weet nog niet dat we jou volgende week gaan vragen van maak zelf ook nog eens een tagine en neem dat mee naar de collega's, zodat wij ook eens van jouw kookkunst kunnen proeven. Maar Hakim, heel erg bedankt om langs te komen.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik vermoed ook dat we elkaar binnenkort opnieuw gaan zien, want je bent natuurlijk ambassadeur de warmste week.
1: Ja. Zeker, zeker.
0: Kom dan zeker bij ons langs en dan laten we je niet koken, maar dan gaat Nona misschien ook eens voor jou
1: ook eens iets
0: betekenen.
1: Ja, is goed. Okay,
0: we zullen dat afspreken. Zometeen zijn die boys van Triggerfinger hier. Eerst luisteren we nog naar een andere legend, Lenny Kravitz, met Are You Gonna Go My Way?

0: Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
4: We're not gonna die out here.
3: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
0: Alleen?
5: Hoi.
0: Met twee?
5: Hey, alles goed met jou?
0: Met drie?
6: Oh, maar kijk eens waar schattig.
5: Kom, zien jij, Loebas.
0: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jou De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
7: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
8: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
7: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
8: Dat ben ik.
0: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Zie het. Groter!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 5:00, een hele goede middag.
17: VRT Nieuws
16: met Toon Janssens.
18: Vorig jaar waren bijna 1,5 miljoen Vlamingen lid van een sportclub. En dat is voor het vierde jaar op een rij een record. Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. En padel is de sport met het hoogste aantal nieuwe leden, gevolgd door tennis en dans. Deze kinderen en jongeren spelen padel.
19: Ik ben ermee begonnen omdat mijn mama, papa, ik en zus is 1 keer zijn gaan padellen. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen hebben mijn mama en papa mij daarvoor ingeschreven. En ik ben eigenlijk gewoon blijven doen.
20: En een club spelen is leuk omdat je dan verbonden bent met elkaar. En niet te veel achter je scherm of zo zit. Dan kan je rustig met andere mensen in contact komen.
21: Het is een teamsport. En je kan samen spelen. Zo als je een match wint, is het leuk om met twee in een team te winnen.
18: Vanavond is er een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies staken omdat ze de nachtvergoedingen te laag vinden. Maar de directie wil die niet verhogen. En daarom stoppen ze met werken van 10:00 s'avonds tot 8:00 ochtends. En dat elke avond tot 10 oktober. Er zal sowieso hinder zijn, zegt de liberale vakbond.
22: Er zal uiteraard hinder zijn. Wel bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn. En dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten. En om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
18: Al zeker 22 vluchten van Ryanair zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. Meer dan 20 vrouwen verklaarden op het proces dat de tandarts diep met zijn vingers in hun keel ging, zogezegd voor een keelontsmetting. Op beelden nadien bleek dat de tandarts zichzelf ook bevredigde op dat moment. Advocaat Sanne de Klerk vertegenwoordigt een van de slachtoffers. Het is een zware dag voor hen, zegt ze.
23: Dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Vele van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven. Dus dat is wel een dag die er zwaar zal inhakken bij de slachtoffers.
18: De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan, tegen haar eigen burgers. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport. Die misdaden tegen de mensheid gebeurden na de dood van Mahsa Amini 4 jaar geleden. Zij stierf na een confrontatie met de politie omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Daarop kwamen er grote protesten die met veel geweld gestopt werden door de politie. Amnesty heeft nu 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid die verantwoordelijk zijn voor de moorden en de mishandeling van duizenden burgers.
2: Dat zijn mensen die echt mee de bevelen gegeven hebben voor die repressie tegen demonstranten in Iran. En we noemen hen met naam en toenaam en we dringen erop aan dat zij gerechtelijk vervolgd worden. Want we zien nu dat de mensen die verantwoordelijk waren voor die misdaden in 2022 niet alleen nog steeds die functies bekleden of zelfs opgeklommen zijn in de hiërarchie en dus beloond zijn voor hun misdaden.
18: Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst droog met af en toe wat zon, vooral veel wolken. In de loop van de dag ook kans op regen. En niet warmer dan 18 graden dan.
8: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
15: Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er hinder door een defect voertuig. Richting Gent ook 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier file ook. Op de buitenring rond Brussel is het 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En naar Kortrijk op de E17 tussen Zwijnaarden en De Pinte is er ook file door een ongeval op de linkerrij.
17: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
24: Studio Brussel. Antipo.
25: Als er artiesten langs willen komen bij ons, dan voelen wij ons altijd een beetje als kinderen in een snoepwinkel.
15: Ja, en zeker als dat Belgische legends zijn die speciaal voor onze luisteraars en voor ons dus een pianotape komen spelen.
25: Ja.
15: Het zijn Mario en Ruben van Triggerfinger zometeen.
24: Je luistert naar
17: Studio Brussel. Life is music.

0: iets over 5 uur op deze woensdagmiddag. En het belooft ook weer een geweldige dag te worden.
1: Ja, wij overdrijven niet als we vandaag een hoogdag noemen qua bezoek. Want Hakim Shattar die is hier... Ik wil zeggen met mij komen koken, maar vooral voor mij komen koken. Maar we hebben vandaag ook de boys van Triggerfinger op bezoek. Dag Ruben Blok en Mario Goossens, hoe gaat het? En eerst en vooral, ja, ik heb jullie een uur geleden de boys van Triggerfinger genoemd. En toen dacht ik, mag ik dat zeggen?
2: Jij mocht alles.
3: Absoluut.
0: De boys zijn gearriveerd. Ja. Jongens, jullie zijn hier voor een speciale gelegenheid. Want jullie hebben iets voor ons gedaan. Daar hebben we het zo meteen over. Maar misschien eerst even terugblikken. We zijn ondertussen 16 september. Jullie hebben ook een hele drukke zomer gehad. Hè.
2: Ook.
0: Ik voelde mij af en toe... Ja, ik had soms schrik van... Ja, ze gaan mij aangeven voor stalking. Want ik heb jullie heel veel gezien deze zomer.
4: Ja, heel veel. Maar...
2: Dat was plezant, hè?
4: Ja. Leuk.
0: Ja, dat was, hè?
4: Leuk.
0: Jullie zijn veel van huis geweest, denk ik dan ook. Valt dat altijd in goede aarde bij het thuisfront?
4: Thuis vinden ze dat eigenlijk super.
0: Ben jij daar zeker van, Mario?
4: Ja, ik ben daar zeker van.
0: Ja?
4: Dan wordt er gezegd, dan heb ik eens wat rust.
0: Ja, het zit nu zo, Mario, dat we daar misschien eens achter gepolst hebben.
4: Ja, ja.
0: Dus we hebben een kleine boodschap van iemand.
5: Hey papa, het is Jan hier. Hè. Zeg, ik wou het eigenlijk toch nog wel eens hebben over deze zomer. Want allemaal wel fijn dat jij terug op tour gaat. Maar weet je eigenlijk nog wel wat je vroeger tegen mij zei? Janneke, je krijgt geen huisdier als je er niet zelf voor kan zorgen. Maar meneer Goossens, wie zijn kat heeft er deze zomer een maand bij mij moeten logeren omdat er iemand anders niet thuis was? Ja, ja. Zoals dat zo'n lieve kat is. Alle gekkigheid op een stokje. We hebben nu voor het eerst in toch wel een hele lange tijd weer echt moeten missen. En we waren eigenlijk allemaal een beetje vergeten hoeveel jij dan effectief weg bent. Vooral op zondag tijdens de frietjes bij oma en opa hebben we u enorm gemist. Daar was oma wel echt niet content mee. Dus misschien moet je toch nog eens vragen achter die zelfgemaakte frietjes. Allee papa, tot zaterdag op mijn verjaardagsfeest. Ah nee,
4: nee.
5: Wacht. Dat is juist, je moet gaan spelen zaterdag. Ja. Tot de volgende keer dan, hè. Groetjes aan onkel Ruben. Tada.
0: Ik ga jou even...
4: klinkt toch nog happy, hè?
0: Ja, ja. Min of meer.
3: Maar ja, ik doe te bonderen.
0: Ah, wel. Ruben, jij kan misschien wel bevestigen. Het wordt niet minder druk, hè, voor Triggerfingers.
3: Nee, nee. En dat is fijn, hè. Dat is... Eigenlijk geeft dat een beetje stabiliteit. Of een ritme in het leven.
0: Want toeren. Mensen die onder een steen geleefd zouden hebben. Vrijdag komt jullie nieuwe album uit.
3: Ja.
0: Tarmac. Het eerste album zonder lange pollen ook. Ja. Maar ook het eerste album na 9 jaar.
3: Ja.
0: Voelt dat dan anders als het zo lang geleden is op deze manier?
3: Het is een nieuw album. Hè. Dat is heel fijn. En natuurlijk, het is lang geleden dat we nog samen in de studio gezeten hebben. En nieuwe liedjes geschreven hebben. Wij zijn bezig geweest, heel de tijd tussendoor. Met andere dingen. Ook met Triggerfinger spelen. Maar niet aan een nieuw album gemerkt. En dat is wel fijn. Dat was heel fijn om aan dit album te kunnen beginnen. Om dat op te nemen. Om dat te schrijven. En dat is heel fijn om dat nu te kunnen uitbrengen.
1: Ja, de afgelopen maanden hebben we al een paar singles van dat album gekregen. En speciaal voor onze luisteraars willen jullie een van die singles nu ook al eens hier op de piano brengen. Ja.
6: Studio Brussel. Pianotapes.
1: En welk nummer is dat dan geworden?
4: Dat is Through the Beam, onze laatste single. En we hebben dat samen met onze goede vriend David Boltruk op de piano mooi in een mooie versie kunnen brengen hier.
1: Oké.
0: Ik ben altijd wel extra benieuwd hoe jullie dat dan doen. Want ja, ik ken jullie live, dat is rocken, dat is alles erop en eraan. Maar wij weten natuurlijk ook, hè, in der tijd, I Follow Rivers, waar je op servies met lepels aan het spelen was.
4: Ja.
0: Hoe hebben jullie dit dan aangepakt? Is dat toch dat jullie nadenken van, goh, dat willen we intiemer maken, anders brengen?
3: Through the Beam is sowieso wel een song die iets intiemer is, zeker qua zang. Ik zing daar al iets lager en... Dat leende zich dan ook om in een meer uitgeklede versie te spelen. En ja, ik denk wel dat dat oké is.
4: Ja, het is dubbel piano. Het is,
3: ja.
4: David die piano speelt, maar ik heb zo die basnootjes meegespeeld.
3: Zeker.
4: Ik heb mijn huissleutels, dat ik zeker ben dat ik nog naar huis mag, gebruikt om een beetje percussie te doen. En Ruben heeft daar een wondermooie stem bovenop gezet, hè.
0: We gaan eens luisteren naar jullie versie van Through the Beam in de Pianotapes versie. Laat vooral weten wat je denkt via de VRT Max app.
6: Bekijk alle piano.

0: Through the Beam van Triggerfinger live met onze pianotapes. Ja, ik ga het alvast zeggen, ik vond het heel graaf. Ruben, Mario van Triggerfinger hier, proficiat van mijnentwegen.
1: Dank je wel.
2: En ook proficiat vanuit de luisteraars in de VRT Max-app. Bert uit Hulshout, die laat weten, ja, die mens kan zingen en mannetjes en fluiten, zalig. Filip uit Beringen voegt nog toe, klasse, en doe daar maar een groot uitroepteken achter, zegt hij. Martin uit Zemst, die is blij met die vertrouwde sound, het is heerlijk, zegt ze. En Laura uit Tongeren, die voegt ook nog toe, ah, zo dream. Perfect op weg naar huis. Ja, dat is wat we willen horen eigenlijk. Hè?
3: Mooi.
0: Ja, blij met de reacties.
1: Merci mensen.
0: Ja. Ja, jullie gaan zelf nog niet meteen naar huis, want jullie gaan toeren met dat nieuwe album Tarmac. Dan zien wij Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Turkije, Polen. Noem maar op, maar ook de Roma op 26 december. Maar ja, ook al deze vrijdag.
1: Inderdaad.
0: En dat wordt een speciale show, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Wij doen in het naaste Rome, in de Amor, spelen wij 3 setjes van 1,5 uur. En alleen wij met ons 2'tjes met verschillende versies van onze nieuwe plaat.
3: Ingetogen.
1: Ingetogen.
3: Zoals dat heet.
0: Ja. Promotors zouden we kunnen zeggen, exclusief.
3: Oh, dat is voilà.
1: Ah, wow.
3: Zeer goed.
1: Wow.
0: Exclusief, wow. Daar moet je bij zijn.
3: Wat? Eigenlijk zijn ze eigenlijk al uitverkocht, dus dit is de enige kans om nog toegang te verwerven tot een van die 3 concertjes.
0: Want we hebben nog tickets voor die vrijdag hier in de aanbieding. Maar Ruben en Mario, jullie hebben misschien ook een wedstrijdvraag die luisteraars kunnen beantwoorden in de VRT Max-app. En dan kunnen we zo meteen misschien een winnaar opbellen. Maar wat is die wedstrijdvraag?
1: Oké, de wedstrijdvraag is... Hoe heet ons vorig album van 2017?
3: Studioalbum.
0: Antwoorden in de VRT Max-app. Studio Brussel. Studio.

0: De pioniers van de hard rock. Korn, kom opnieuw naar België.
1: Are you ready?
0: Op 9 november in de Atlasdome in Antwerpen. Beleef drie decennia aan iconische songs. Tickets en info, livenation.be. Korn Live, samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
8: Voor als je zelf telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als je elke cent telt.
9: Zal zeker wel zijn.
8: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
9: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
8: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
7: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: Verica Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.

0: plekjes op de gastenlijst van de van de showcase van Triggerfinger in Roma. Ja, die staan op het spel hier.
1: En dat was natuurlijk enkel en alleen als je het juiste antwoord kon geven op de wedstrijdvraag die Ruben en Mario van Triggerfinger zelf gesteld hebben. Boys, zoals Nona zegt, jullie nog altijd oké?
2: Ja. Jazeker.
1: Wat was die vraag ook alweer? Wil je die nog eens herhalen?
2: Hoe heet ons vorig studioalbum van 2017 of uit 2017?
1: Heb jij het juiste antwoord gestuurd in de VRT Max-app, dan kan het zijn dat je nu telefoon krijgt van Triggerfinger zelf. En Mario, we hebben jou ook een jinglebak gegeven. Die mag je ook gebruiken.
2: Oh yeah!
0: Sergio komt er al uit.
3: Hallo?
2: Hallo, met wie spreken wij?
3: Met Anna Florine.
2: Proficiat.
4: Proficiat.
2: U hebt 2 tickets gewonnen.
3: Oh, superleuk. Oh, dankjewel.
1: Oh, superleuk. Ja, nu ben je alles door elkaar aan het doen.
4: Heerlijk, wees welkom.
3: Oh, dankjewel.
0: Dat is wel heerlijk.
1: Anne-Florien, wat was het juiste antwoord ook alweer?
3: Colossum.
1: Oh, kijk. Ik lig nog een beetje strijk met alle scheten die Mario Gosses hier door de jinglebak heeft gestuurd. Maar jij mag vrijdag liever komen naar de Roma. Mario, Ruben, mag ik jullie nog eens heel erg bedanken voor langs te komen.
2: Ja.
1: Voor de pianotape. En straks in Radar gaan jullie ook nog eens dieper in. Of is dat
0: morgen?
1: Morgen. In Radar ook nog eens dieper in op dat nieuwe album Tarmac. Misschien nog één jingle, Mario?
2: Ja, is goed. Wat is dat?

0: Wel, deze draag ik op aan Dirk van Overwallen uit Waregem. Die stuurt Thibaut en Nona, you make my day met deze Fleetwood Mac. Het is helemaal anders dan van boven op VRT Nieuws vandaag. Alle support acts van Ed Sheeran, onder wie Phineas en Lucas Graham, die haken af uit steun voor Macklemore.
1: Gisteren hadden we het er nog over dat Macklemore dus geschrapt wordt uit de tour van Ed Sheeran. Doordat Macklemore opkomt voor Palestina tijdens de voorprogramma's die hij daar dus speelt.
0: Ja, en hij speelt dan nummers en dan zegt hij op het podium dingen zoals...
2: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: En dat maakt duidelijk mensen wat boos in Amerika daar.
1: Ja, er zijn mensen die het met hem meeroepen, maar er zijn ook mensen zoals bijvoorbeeld bazen van verschillende stadia waar ze dus nog zouden spelen met die tour van Ed Sheeran, maakt hen boos. Die lieten bijvoorbeeld weten, die eigenaars, dat Ed Sheeran en co. dus niet meer zouden mogen komen als Macklemore mee zou komen en zou optreden in hun stadion. Dat mocht dus niet.
0: Dat heeft heel wat in gang gezet. Want het gevolg was dat Macklemore niet meer mocht deelnemen aan de tour van Ed Sheeran. En dat vertelde Macklemore zelf in een statement op zijn Instagram-profiel. En ondertussen, gisteravond, heeft ook Ed Sheeran zelf een statement gepost.
1: Ja.
0: Hij zegt daarin dat het niet zijn beslissing was om Macklemore uit de tour te zetten, maar die van zijn promotor en dus de organisator daar. En dat hij het ook belangrijk vindt om geen politieke statements te doen. Dat vertelde journalist Ferre Windé gisteren ook nog bij ons.
3: Ed Sheeran, dat is echt zo'n artiest met een heel breed publiek. Heel veel mensen zijn fan van Ed Sheeran. Dat weet hij ook. Ja, dat wil hij graag ook zo houden. Ed Sheeran houdt zich het liefst weg van uitspraken over politiek. Hij heeft daar ook ooit eens een nummer over geschreven. What do I know? Dus het is echt wel iets van Ed Sheeran om dat niet te doen. Maar er valt natuurlijk wel iets voor te zeggen dat je ook door iets niet te doen ergens een soort van standpunt inneemt. Ja. En dat is wat Macklemore hem nu een beetje kwalijk neemt. Hij zegt van, kijk, deze situatie is zo ernstig. Als jij beslist om je daar niet over uit te spreken of om daarin mee te gaan, dat je je show neutraal wil houden, ja, dan neem je eigenlijk ook een beetje een standpunt in.
0: Ed Sheeran die wil neutraal blijven, maar dan wordt dat toch wel plots heel moeilijk.
1: Ja, en dat heeft dan uiteindelijk ook nog een staartje gekregen, later nog. Want alle voorprogramma's van de tour van Ed Sheeran hebben ondertussen afgezegd. Dus niet enkel Macklemore, die komt niet meer, maar ze allemaal, die willen niet meer mee op tour, hebben ze laten weten, als Macklemore geschrapt wordt. En dat gaat dan bijvoorbeeld over Lucas Graham, die je kent van dit nummer. Ook Aaron Rowe, maar ook Phineas, de broer van Billie Eilish, die trekken er allemaal de stekker uit. En die komen dus met statements dat ze niet meer aan de tour willen samenwerken.
0: Ja, wat ik ook opvallend vind, is dat de band die samen met Ed Sheeran op het podium staat, tijdens de show van Ed Sheeran zelf, die hebben nu ook laten weten, wij doen niet meer mee.
1: Ja, die hebben echt een statement op Instagram geplaatst van, we zijn een traditionele Ierse band en we hadden nooit gedacht dat we in zo'n grote stadion zouden mogen optreden. We zijn ons ervan bewust hoe bijzonder dat de kans is, maar optreden in zalen waar mensen die zich uitspreken voor een vrij Palestina het zwijgen wordt opgelegd, dat is voor ons gewoon geen optie, zeggen zij. Maar dan vraag ik mij wel af, hoe gaat de rest van Ed Sheeran zijn tour er dan uitzien als hij nu wel zowat de enige is die overblijft?
0: Ja. Dat is natuurlijk iets wat we komende zaterdag pas echt gaan ontdekken, want dan is het volgende concert gepland in Philadelphia. Ja, en Fien uit Ieper die laat weten, ja, misschien kan Pink nu het nieuwe voorprogramma doen.
1: Oh.
0: Inderdaad, het zal in ieder geval zonder deze Macklemore en Can't Hold Us zijn.

0: Wil jij zo meteen horen hoe Nona van Brakel Brad Pitt films leert kennen en daarbij zelf kans maakt op tickets voor een nieuwe Brad Pitt film? Ja, blijf dan zeker luisteren.
1: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Fort Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land. Met
8: oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
11: Meer tijd met je kinderen nodig?
12: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
13: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
14: Nog een keer, nog een keer.
13: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: Gisteren brak mijn hart en dat kwam door jou, Noens.
1: Ja, niet overdrijven, hè.
0: Ja, ik herhaal jouw woorden. Ik kan geen enkele film opnoemen met Brad Pitt.
1: Ja, het is zo. Sorry, inderdaad. Ik ben een filmnoob.
0: Ja, kort samengevat, we hebben tickets voor Heart of the Beast. Dat is de nieuwe film met Brad Pitt, een van de bekendste acteurs ter wereld en al zeker 30 jaar lang. Maar bon, je hebt daar mensen kwaad mee gemaakt door zo'n uitspraak te doen.
1: Ja, ik ken Brad Pitt wel, maar ik heb gewoon geen enkele film gezien waar hij in speelt, blijkbaar.
0: Dus ik dacht, dat kan niet. En gezien ik wel filmliefhebber ben, wil ik jou toch wat cultuur bijbrengen. En dat is de grote T van Thibaut, maar ook de dubbele T aan het einde van Brad Pitt.
1: Ja, oké. Ik begin het te leren. Educate me.
0: Ja, we hebben dus nog tickets voor die filmpremière komende maandag van Heart of the Beast. En dus dacht ik van ja, gisteren was dat wel een succes, want je hebt gekeken naar een filmscène van Brad Pitt en films. Dat was
1: Fight Club.
0: Oké, dat kwam al van heel ver, vind ik verontrustend. Maar ik dacht, ja, we hebben nog tickets voor die filmpremière. En we hebben nog films met Brad Pitt natuurlijk. Dus ik laat jou opnieuw een filmscène beschrijven.
1: Mm-hmm.
0: Kan de luisteraar raden over welke Brad Pitt film het gaat, dan wint hij tickets.
1: Alvast mijn excuses voor hoe ik dit heb aangepakt.
0: Oké, luister goed. Ik heb Nona dus een filmscène gegeven en dit was haar beschrijving.
1: Ik zie een kartonnen doos, precies terug met een verhuis helemaal. En een man, oh, hoe heet die acteur? Shit, ik heb die gestudeerd voor de slimste mens, maar dat is er al terug uit, hè. Ja, en hij ziet er wel in de stress uit. Ah, iemand met een rode outfit, kaal, bijna. Hij heeft het over zijn knappe vrouw Tracy en de Brad kan er niet tegen, hè? De Brad kan er niet tegen. Ze zijn ergens op een veld. Iemand is aan het rennen naar hun. Ik denk dat iemand iets wil tegenhouden, maar ik weet niet wat. Hij heeft een souvenir gepakt. Het hoofd van zijn vrouw. Ah ja, en nu is die eerste man daar terug bij. Die een acteur dat ik niet ken. Oei, dan Brad Pitt is met zijn geweer aan het zwaaien. Brad, niet doen, hè, jongen. Wat zit er in de doos, vraagt hem.
0: Ah. Ja, niet alleen Brad Pitt, maar ook de acteur die ik niet ken is jou ontgaan. Morgan Freeman.
1: Sorry, ja, ik ken zijn naam en ik ken zijn hoofd, maar ik kon het even niet aan elkaar plakken, ik beloof het.
0: Maar weet jij over welke Brad Pitt film liever Nona het heeft? Stuur dan de titel van die film door en wie weet win jij tickets voor Heart of the Beast deze maandag. Dat mag via de VRT Max app.
2: Nona en Thibaut. Studio Brussel.
0: Maar leek het een goede film?

0: Is Nona van Brakel een filmnoob?
1: Ja.
0: Kon Nona geen enkele film met Brad Pitt opnoemen?
1: Ook ja.
0: Hebben we daar iets aan gedaan?
1: Jawel.
0: Ik heb je godverdomme wat cultuur moeten bijbrengen. Dus ik heb jou laten kijken naar een Brad Pitt film. En kon jij, de luisteraar, raden over welke film het gaat? Dan maak je kans op tickets voor de première van Heart of the Beast, de nieuwe Brad Pitt film, komende maandag. Dat is mijn nappeke, mijn drankske.
1: Hola. Misschien wil ik ook wel gaan.
0: En de film is dus eigenlijk Brad Pitt, die speelt een Special Forces agent, crasht, heeft enkel zijn hond, een beetje Camp Waas, maar dan met Brad Pitt. Er zijn massaal antwoorden gestuurd, juiste antwoorden, maar het is nog kwestie van telefoon te krijgen van ons.
2: Hallo, met Hanne.
0: Hallo, met wie?
2: Hallo, met Hanne.
1: Hanne. De meest Vlaamse naam ooit, Thibault. Toch, Hanne?
2: Allee, met Hans. Hallo?
1: Ja. Hanne, kan jij mij iets bijleren? Welke film heb ik beschreven?
2: Dat was de film Seven.
0: Dat is goed.
1: Yay!
0: Hanne, jij gaat komende maandag naar de filmpremière van Heart of the Beast. Proficiat, de beschrijving van Nona. Wat vond je daarvan?
2: Ik had het wel redelijk rap door.
0: Ja.
2: Welke film het was. Dus het viel goed mee.
0: En hoe schrijnend vind je het dat Nona tot gisteren geen enkele film met Brad Pitt kon opnoemen?
2: Ja, sorry Nona, maar dat vind ik wel een klein beetje trist.
1: Ja, Hanna, sorry, ik ga eraan werken, hè. Maar eigenlijk ook niet.
2: Het is oké.
0: Kijk, we hebben nog tickets voor die première, dus misschien morgen nog een film en nog tickets voor jou.
3: Nona en Thibault. Brussel.

0: applaus. Dat is voor ons, want wij hebben de dag overleefd.
1: Het was nodig, hè, Tipo?
0: Ja, het was wel een pittig showtje, hè. Hakim is langs geweest om te koken. Triggerfinger is langs geweest. We hebben jou weer een Brad Pitt-film laten zien. En wij moeten natuurlijk nog proficiat zeggen tegen de persoon naast ons, Bert van Steenbergen. Die is jarig vandaag.
1: Oh, laat jullie verjaardagswensen maar achter in de app van VRT Max. Hij verdient het, hè, jongens.
0: En hij heeft zoveel zin om muziek te draaien bij u.
2: En toen, na de duur had je ghost.
0: Nee.
2: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
3: Jij meent haar.
2: Oh nee, maar wacht.
3: Oei.
2: Zijn jullie al aan het opnemen?
4: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn.
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Studio Brussel. Het is 6:00, goedenavond.
16: VRT Nieuws.
15: Toon Janssens. Zo'n 1,5 miljoen Vlamingen waren vorig jaar lid van een sportclub. En dat is voor het 4e jaar op een rij een record. Vooral tieners, twintigers en 70-plussers zijn meer gaan sporten bij een sportclub. En vooral padel, tennis en dans hebben er veel leden bij gekregen. En ook de klimsport doet het goed. Dat merken ze ook bij bergsportvereniging Klein-Brabant in Breendonk.
17: Ons ledenaantal is ondertussen naar 1650 leden gestegen. Hetgeen dat we hier op de achtergrond zien, is vooral heel aantrekkelijk bij jeugd. En waarom is dat aantrekkelijk? Ja, dat is eigenlijk de moderne fitness, maar bij mij weet een beetje meer uit. Eigenlijk. Terwijl dat buitenklimmen voor de iets ouderen een immense uitdaging is en constant op een andere plaats in de natuur eigenlijk alles hetgeen aan een mens nodig heeft om gelukkig te worden.
15: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd bij de aankoop van anti-drone apparatuur eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket en dat meldt de omroep RTBF. De apparatuur werd gekocht in een periode waarin er veel drones werden gespot bij luchthavens en kazernes in ons land. Volgens Defensie moest het materiaal toen snel aangekocht worden. Daarom kwam er geen openbare aanbesteding. Dat is de gebruikelijke procedure waarbij verschillende bedrijven de kans krijgen om een aankoopvoorstel te doen. Maar volgens het parket is er dus niks strafbaars gebeurd. Het onderzoek kwam er na een uitzending van Pano. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf voor een ex-standaards uit Wilrijk, waarvan 2,5 jaar effectief. Hij zou jarenlang tientallen patiënten hebben aangerand. Hij ging met zijn vingers diep in de keel van vrouwen op zijn tandartsstoel, terwijl hij zichzelf bevredigde. Hij heeft schuld bekend en volgt intussen therapie. Omdat hij ook al 4 maanden in de cel zat in voorhechtenis, vraagt zijn advocaat nu om hem niet opnieuw naar de gevangenis te sturen.
16: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven, om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is en die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
15: De uitspraak volgt eind oktober. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan, tegen haar eigen burgers. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport. Die misdaden tegen de mensheid gebeurden na de dood van Mahsa Amini 4 jaar geleden. Zij stierf na een confrontatie met de politie omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Daarop kwamen er grote protesten die met veel geweld gestopt werden door de politie. Dat vertelt Amnesty.
18: We hebben heel gedetailleerd gedocumenteerd hoe burgers na de moord op Mahsa Amini in 2022 het slachtoffer werden van vreselijke mensenrechten schendingen, moorden, foltering, verkrachting, gedwongen verdwijning. En we tonen aan dat dit geen geïsoleerde incidenten waren, maar deel van een systematische aanval op burgers, geleid en gestuurd door het staatsapparaat in Iran.
15: Het weer. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog met af en toe wat zon, maar vooral veel wolken. In de loop van de dag ook kans op regen. En het wordt niet warmer dan 18 graden.
19: Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten vertraging van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Herentals en Geel. De weg is er wel vrij. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Lummen 30 minuten op de E314 tussen Heverlee en Herent door een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Kortrijk 25 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en De Pinte. De weg is er wel vrij.
20: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: We duiken samen de woensdagavond in met bijzonder goed muzikaal gezelschap. Het mooie duo Anderson .Paak en Kendrick Lamar.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Kendrick Lamar en Anderson .Paak. Anderson, de man die altijd zo ontspannen lijkt. Die amuseert zich rot. Elke seconde van elke dag. Of zo lijkt het toch alleszins. Zometeen de Cure na die krachtige samenwerking van Amelie Lens en Angèle.

0: Wat is jouw perfecte plaat om de werkdag mee af te sluiten?
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Wat is het echt ultieme nummer voor jou om de stress van de dag te vergeten? Die ene plaat waardoor je met alle gemoedsrust aan je avond kan beginnen. Jouw anti-stressplaat. Ik wil die graag zometeen op de radio spelen, maar dan moet jij hem wel doorsturen. Doe je via de VRT Max app.
1: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Angie.
0: Dit is Nina Simone. In de mix van Mosha, Sea Lion Woman.

0: Het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, gof en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.

0: de vibe van Matt Berninger, Martini Mi Fatso.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Goedenavond, Victor.
3: Hallo.
0: Hoeveel punten geef jij deze woensdag op een score van 10?
3: Toch wel een dikke 10.
0: Wacht. Een dikke 10? Dat is bijzonder goed. Waarom was het zo'n goede dag?
3: Ik ben vandaag met vrienden naar Leuven gegaan om de quote voor het aankomende academiejaar een beetje voor te bereiden. Maar we zijn ook al van alles gaan eten, gaan drinken. Dus het was vandaag wel een topdag.
0: Ja, echt heerlijk om te horen. Ik ben blij voor jou, Victor, dat het zo'n mooie dag was. Je hebt dus eigenlijk echt niet per se veel stress gehad misschien, maar toch voor de nodige gemoedsrust. Wat is jouw antistressplaat?
3: Mijn antistressplaat is Von Dutch van Charlie XCX.
0: Oh, ik snap het wel. Goeie track. Nu, het was vanmiddag pre-sale voor haar Europese shows van volgend jaar. Heb je dan geprobeerd om tickets te scoren?
3: Ja, we hebben geprobeerd, maar het is niet gelukt, helaas.
0: Zoals zoveel. Ik moet zeggen, ik heb het zelf ook geprobeerd deze middag. Het was echt crazy.
3: Ja, niet normaal. Er stonden duizenden mensen in rij. En
0: Ja. Kijk, het was vandaag de pre-sale. Denk, we kunnen vrijdag nog eens proberen. Of het dan beter zal gaan, geen idee. Maar we kunnen maar proberen, Victor.
3: Ja, dat is waar.
0: Kijk, maar als is nu wel, om de stress van die ticketverkoop dan toch een beetje al te vergeten, jouw anti-stressplaat, Charlie XCX en Von Dutch. Victor, fijne avond nog.
3: Dankjewel.

0: Zometeen de zonnige drum and bass van Sigma.
1: Eén man, 10 instrumenten. Girl, you rockin' like... Multitalent FKJ brengt zijn betoverende mix van funk, jazz en soul naar België. Op 14 oktober in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. FKJ Live, samen met Studio Brussel. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed hè.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Doe maar hè, weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
5: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Daar is niks aan.
4: Zo de zot, het geld groeit niet op mijn rug hè.
5: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
4: Oh ja, en welk merk is dat?
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
9: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
8: geel. Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3,300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is dat dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Studio Brussel.

0: Zondag is het feest in Brussel. Voor iedereen die graag de straat optrekt, te voet, met de fiets of met skiers of je weet wat nog allemaal. Want het is autovrije zondag in onze hoofdstad. Hangar viert zondag mee, die doen dat op het Poelaardplein. Daar is het een hele dag lang dansen, ook helemaal uitverkocht al. Want grote naam van het moment, Another komt er spelen. Dit is Another met Silver Lines.
1: Studio Brussel. Out of office.

blijft goed, die hey hey. Om 7 uur is Thomas er weer voor jou met Radar. Dat komt na LP Rhythm met een zeer aanstekelijk nummer. Goed voor de avond. We willen graag weten hoe jij je vanavond voelt. How you feeling?

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Excellent. Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
5: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor?
7: Ik wil eerst nog een koffie.
5: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
7: Voor dat oud wrak?
5: Ja, het zijn ruildeals.
7: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
5: Onze vakman.
7: Yes.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
10: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
11: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
10: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
14: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
15: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
16: Gebeurt hier. En het
15: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
16: Gebeurt hier. Maar ook het
17: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
16: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
18: Knaldi.
19: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
20: Humo
21: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
22: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
21: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
22: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
21: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
22: Humo!
23: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
24: Nog even, alles goed.
23: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
24: Come on.
23: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
25: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
26: Dit is Studio Brussel.
27: Studio Brussel.
28: 7 uur, fijne avond.
29: VRT Nieuws.
28: Toon Janssens.
30: Axel Witsel stopt bij de Rode Duivels. Witsel is 37 en heeft zijn afscheid aangekondigd op zijn sociale media. Hij speelde in totaal 140 matchen voor de Rode Duivels. Zijn laatste wedstrijden als duivel waren dus tijdens het WK deze zomer. Toen viel Witsel 2 keer in. En dan nog een sportberichtje. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de eerste rit in de ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was duidelijk de sterkste in een sprint bergop. Onze landgenoot Jasper Stuyven werd 5e. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het middelbaar onderwijs. Bas van Hullebus wil als voorzitter vooral extra aandacht besteden aan het mentaal welzijn op school.
31: Ik denk dat we op dit moment een probleem hebben dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen. En ik denk dat dat kan door dat mentaal welzijn te verbeteren, maar ook door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Want als je betere punten scoort, kom je logischerwijze liever naar school.
30: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar al 11 biljoen ton ijs verloren. Dat is 11.000 miljard. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode, zegt wetenschapper Lander van Tricht.
0: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
30: Dan nog het weer. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog met af en toe wat zon, maar vooral veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. En het wordt morgen niet warmer dan 18 graden.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: Studio Brussel.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Hello, this is Joe from Idols.
5: I'm Charlie XCX.
6: Hi, I'm Jamie XX.
9: Resikaat van Stralen.
11: Hi, this is Fontaine's DC.
12: Ik ben Evie de Visser.
18: What's up, it's Gies.
29: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
32: You're listening to Radar.
33: Radar.
34: Radar.
35: Radar.
36: Radar.
37: Thomas Michiels.
38: Welkom bij de derde Radar van de week. Voor Nothing But Thieves is het nog 3 keer slapen voor hun 3 shows in 3 landen op 1 dag. Dit zijn ze met Baby Cool.
39: Je luistert naar
40: Studio Brussel.
41: Life is music.

0: zaterdag in de AB Nothing But Thieves. En hier valt al meteen bezoek binnen. Dat vind ik helemaal lekker.
1: Hij moet stampen. Dat word ik jij van. Dat vind ik lekker.
0: Helena van Maria Iscariot, welkom in de studio.
2: Dank u wel.
0: Je hebt nieuws met Maria Iscariot.
2: Ja, we hebben een zeer bijzonder nieuws zelf. We zijn er zelf nog een klein beetje duizelig van. Maar we hebben dus de vraag gekregen van een hele grote band om mee te gaan met hen op tournee.
0: Hele grote band. In welke grootorde moeten we denken voor we het hier helemaal verklappen?
2: Arena grootorde.
0: Oh, zijn het arena shows die gaan aangekondigd worden dan ook?
2: Het zijn arena shows die gaan aangekondigd worden, jawel.
0: Hou ons niet langer in spanning, Helena.
2: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Het gaat hier over de enige echte Placebo.
0: Placebo. Alright, dat is geen klein bier. Nee, inderdaad. Oeh, in godsnaam zijn zij bij jullie terechtgekomen.
2: Ik kan er alleen maar naar raden. Maar we hebben ooit eens een live video opgenomen. En die video is viraal gegaan. Dus we hebben daar wel een paar mensen mee bereikt. En waaronder Brian Molko, denken we. Want dat is nogal een muziekfanaat, blijkbaar. En die is op die video gestoten en die dacht... Wauw, dit is geniaal. Ik heb dit nog nooit gehoord of gezien. Die wil ik, die en enkel die, als voorprogramma van mijn fantastische band.
0: Maria Iscariot in Europa. Ik stel het mij voor, Helena, je zingt in het Nederlands op het podium. Wat zeggen die buitenlandse fans daarover? Hoe spreken die jou daarover aan?
2: Ja, die buitenlandse fans, dat is eigenlijk heel erg uiteenlopend. Er zijn mensen die Nederlands studeren om ons te kunnen begrijpen. Dat is echt waar. Die komen naar de merch, die vertellen, ik zit al aan mijn vierde maand Duolingo. En ik begrijp er nog steeds niets van, zeggen ze, maar het komt wel. Maar over het algemeen denk ik dat het over de energie gaat. Dat het gaat over, toch wel... hetgeen dat we samen creëren daar. En dat gaat voorbij die lyrics. En ik zeg er toch altijd bij... Ja, in België verstaan ze ons vaak ook niet zo goed op de optredens. Omdat het misschien allemaal een beetje ruig... dat het er ruig aan toe gaat. Dus op zich lukt dat daar ook wel. En de mensen die dan echt willen weten waarover de lyrics gaan... dat zijn dan de meerwaardezoekers onder ons. Hè. Die kopen dan een plaatje. En zo worden wij eigenlijk stinkend rijk.
0: Ja, het is met die energie dat Maria Iscariot dus heel duidelijk Placebo heeft overtuigd. Om hoeveel shows gaat het juist?
2: Het gaat over 11 shows. We konden spijtig genoeg niet alle shows aanvaarden. Omdat we nu natuurlijk zo'n druk schema hebben. En we hebben van alle andere dingen te doen. Optredens overal ter wereld, continu. Dus we konden niet zeggen tegen Placebo, we doen alles. We zeiden van, dit is wat we jullie kunnen bieden. En ze zeiden, dank u Maria Iscariot.
0: Was geen dealbreaker, was helemaal in orde voor hen?
2: Was helemaal in orde, ze wouden ons zo graag. Dat zij eigenlijk voor gelijk welke overeenkomst hebben getekend. We worden daar ook echt uitvoerig voor betaald natuurlijk. Echt, dat gaat over tienduizenden euro's die wij verdienen daarmee per optreden. Hè?
0: Ja, je gaat misschien naast je schoenen beginnen lopen, Maria Iscariot, na die tour. Jullie gaan er heel anders uitkomen. Miljonairs met bondjas en een naaldhak.
2: Eindelijk. Eindelijk.
0: Daarvoor doen we het.
2: Daarvoor doen we het. Ik wil dat iedereen dit hoort. Wij doen het voor het geld.
0: Geweldig. Even dikke proficiat. Maria Iscariot en Placebo.
2: Dank u.
0: Heel binnenkort ergens op een podium in Europa. Want het is toch in Europa? Of ga je naar Amerika?
2: Het is in Europa. Nee, in Europa.
0: Oké. Okay.
2: Milaan, Budapest, Wenen, Praag. Ja. En zo verder en zo voort. Hè.
0: Damn.
2: Zoek het maar op online. Ik ken het niet uit mijn hoofd.
0: Het is jullie dik gegund. We gaan voorbij dat Nederlands. Het is vooral die energie van die vier van Maria Iscariot op dat podium dat Placebo helemaal heeft overtuigd. Merci Helena, salut, fijne avond.
2: Salut!
3: Radar. Radar. Studio Brussel.

There Will Be Joy van Ray met haar twee zussen Absolutely en Emma. Die waren ook al haar voorprogramma in de AFAS-Doom begin dit jaar. September is over half weg en dat is weer een stapje dichter bij het nieuwe album van Fat Dog. Komt uit op 2 oktober. Deze Call It What You Want staat daar ook op. Als je het mij vraagt, zeg ik feestmuziek.

0: Welkom op deze mooie woensdag. Tim heeft zich buiten een plekje gereserveerd en is aan het verbeteren geslagen. Ja, tof. Met die ratermuziek op de achtergrond. Zometeen Elder Brook en Bob Moses.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Studio Brussel.

Inner Light van Bob Moses en Elderbrook zit in die extended preview van GTA 6 op Netflix. Vrijdag brengt Wednesday een deluxe versie uit van hun album Bleeds. Met gastartiesten die hun ding een beetje mogen doen met de nummers, remixen, demo's. Wij doen het voorlopig nog met die originele versie van Wednesday. Van deze Bitter Everyday.

0: Who's That, het nieuwe nummer van The War on Drugs, zal ook in de nieuwe FC 27 videogame te horen zijn die binnenkort uitkomt. Ik heb nieuws over een van de leukste duo's in België.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Dan denk je misschien aan Gaston en Leo. Zou kunnen. Asterix en Obelix. Dat zou ook kunnen. De dappere Belgen. Maar minstens even onafscheidelijk zijn Charlotte Adigéry en Boris Poupoul. Ik kon hen vandaag spreken. En dat was een schoon gesprek. Echt om warm van te worden. Luister maar.
2: Het is super schoon om te zien dat wij wel blijven in dezelfde richting kijken. Elkaar begrijpen. Dingen kunnen uitspreken. Durven uitspreken. En ook u gehoord voelen daarin. Dat is echt zo bijzonder. Ik vind dat echt, ben daar super dankbaar om.
3: Eigenlijk is dat wel een soort van soulmate-achtige connectie dat wij hebben, denk ik. Nog meer elkaar verstaan dan 4 jaar geleden. En ja, wij viben gewoon keihard.
0: Ja, die vibe, daar moet je niet ver achter zoeken als je dit hoort. Ceci n'est pas un cliché, kennen we allemaal. Stond op het debuut van Charlotte Adigéry en Boris Poupoul. Dateert alweer van 22, dat is 4 jaar geleden, maar er is dus nieuwe muziek onderweg.
3: Eigenlijk denk ik dat we met de vorige plaat meer observerend waren naar de buitenwereld en met de nieuwe plaat observerend naar onze eigen binnenwereld.
0: Poëtische woorden van Boris Poupoul, die dus eigenlijk zegt dat er een persoonlijke rand zit aan dat album dat er aankomt. Ze werpen het vergrootglas op hun binnenkant, hun leven als ouders onder andere. Dat had je misschien al kunnen gokken nu die eerste single uit is, want die is getiteld Goo Goo Gaga. Klinkt een beetje als het typische gebrabbel van een babytje en dat is een bewuste keuze.
2: Het thema van het lied beschrijft eigenlijk de stress die je ervaart, de franticness, de zenuwen, de fight-flight mode dat erin zit als jonge ouder. Allee, ik kan alleen maar voor mezelf spreken als jonge ouder. Ik vrees dat dat nooit echt helemaal weggaat als ouder, op eender welke leeftijd. Maar zo die babyfase is wel intens en ik had wel echt het gevoel dat ik mijzelf kwijt was. Dat we proberen bevatten of zo. Het begrijpen en ons helpt dat wel om die dingen in muziek om te zetten.
1: Studio Brussel. First play.
0: We gaan samen luisteren naar Goo Goo Gaga, de eerste nieuwe single van Charlotte en Boris. Ik ga je al verklappen dat die start met een lange build-up. Sonisch natuurlijk, alle kanten opgaand. Heel interessant klinkt die schijf, vooral zoals we van hen gewend zijn. En na 2,5 minuut barst die volledig los. Bear with me.
2: Hoe zijn we van dat naar dan in een rave gegaan? Ik weet niet meer wanneer dat wij dat gedaan... Allee, hoe dat we dat besloten hebben, hoe dat we daar naartoe zijn gegaan. Ik weet dat niet meer. Jij, Boris?
3: Maar eigenlijk, onze eerste insteek was eigenlijk meer R&B. We wouden zoiets doen, like zo, tot aan die een build-up en die een climax, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk vrij ondoordacht gebeurd. Maar ik denk dat we dat altijd leuk vinden om niet op één paard te wedden als we aan muziek... Als we muziek maken, dat dat niet uit één vatje getapt wordt, ik zal het zo zeggen. Dat we eigenlijk proberen daar meerdere vatjes open te doen. En ik denk, misschien voor deze keer als je het hoort, verwacht je niet dat dat eraan komt of zo.

0: Reven geblazen op die nieuwe van Charlotte en Bolis.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
2: Verica Bank.
3: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: B-bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, yeah, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, yeah, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Hi, this is Fontaine's DC. And you're listening to Studio Brussels.
15: Life is music.

mogelijk. Heb je er al over gelezen, want het staat letterlijk overal. De ophef rond Ed Sheeran en zijn Amerikaanse tour. Nadat er beslist werd dat rapper Macklemore geen voorprogramma meer mocht zijn. Zo is dat. Macklemore die spreekt zich al jaren publiekelijk uit. Pro-Palestijns en vooral pro-humaan op alle vlakken. Die wil een veilige wereld voor iedereen. Zo simpel is dat. Hij doet dat zowel op het podium als in zijn nummers, zoals deze Hinz Hall. Lock the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Ja, er is veel verontwaardiging hoor van mensen en artiesten over de hele wereld die die beslissing van Ed Sheeran en zijn team rond volledig afkeuren. En tegelijk is er ook veel solidariteit voor Macklemore.

0: zijn er ons ook van bewust hoe bijzonder deze kans is, maar optreden op plekken waar mensen die zich uitspreken voor een vrij Palestina het zwijgen wordt opgelegd, is voor ons geen optie. Straffe woorden, straffe quotes, mensen houden voet bij stuk en ze willen ook heel vrijwillig die stekker eruit trekken als het hen op die manier niet aanstaat. Dat is gewoon heel gek. Er is veel aan het gebeuren, staat veel over te lezen. Die band van Ed Sheeran die staat mee aan de wieg van de Irish Artists for Palestine organisatie. Ja, het zit natuurlijk al langer in die identiteit, in de geschiedenis van Ierland. Denk aan The Troubles. Een bloedige burgeroorlog was dat tussen de protestanten en de katholieken. En bijna 30 jaar later zindert die nog altijd na. Veel Ieren die dragen dat echt letterlijk nog altijd mee. En kunnen zich dus perfect inleven in die actua van vandaag rond Macklemore. Ook Ierse artiesten, zoals Nika. Ja, Kneecap, dat is een van de meest uitgesproken acts misschien wel ter wereld. Als het gaat over Palestina en onderdrukking in de wereld. Ze werden zelfs al voor de rechter gesleept daarvoor, waarna ze dit reageerden.
1: Great to see the support out here. We know this story is more than just about me. It's more than Kneecap. This is a story about Palestine. And us as a distraction from the real story. We know, unfortunately, this story will end up in the media today. While Israel commits genocide at the same time. So everybody, continue to speak about Palestine. Free Palestine, thank you all for coming. Talk to you all.
0: Kneecap zal altijd blijven strijden en zich uitspreken en schaart zich dus net als zoveel aan die zijde van Macklemore.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Insen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ben je student tussen 18 en 25 en volg je een voltijdse opleiding? Dan kan je tegelijk ook ondernemer zijn aan interessante sociale en fiscale voordelen, dankzij een statuut op maat. Vorig jaar deden al 9000 jongeren dat, een aantal dat elk jaar groeit. Tot een bepaald inkomensniveau betaal je geen sociale bijdrage en ook de belastingen blijven beperkt. Bovendien kan je, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal ten laste van je ouders blijven. Maar ook als student zelfstandige moet je een aantal zaken regelen, zoals een ondernemingsnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een aangepaste verzekering. Want ondernemen begint met durven, in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
9: We're not gonna die out here.
8: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
11: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
10: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
15: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
14: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
15: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
14: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
16: Allega's.
17: Naar Gamma.
18: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma, jouw verfexpert.
19: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Life is music.
23: Life is music.
24: Studio Brussel.
25: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Het ging om een particuliere drone. De politie heeft een dronepiloot gevat. Vanavond begint trouwens een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd en dat is een recordaantal. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bas van Hullebus wil er als voorzitter vooral werk van maken dat leerlingen graag naar school gaan, zegt hij.
4: Ik denk dat als we kijken naar mentaal welzijn en kwalitatief onderwijs, dat als we die twee combineren, dat we daardoor dat kunnen bereiken. Dus dat die scholieren graag naar school gaan. En ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen.
25: In Brussel heeft dierenrechtenorganisatie Gaia opvallend grote affiches opgehangen op het Muntplein en het Brocaireplein in het centrum. Op die affiches staat een schaap met een traan van bloed. Het is een nieuwe campagne om het onverdoofd slachten van dieren opnieuw op de agenda te plaatsen. Want in Brussel is dat nog altijd toegelaten, zegt Michel van den Bos van Gaia.
16: In Brussel blijven dus potdoof en blijft men daar vinden dat allemaal geen kwaad kan. Elke dag worden er dieren gekeeld. Maar daar zijn die Brusselse parlementsleden en die regering, moet ik toch ook zeggen, kennelijk potdoof voor. En dat moet maar stoppen. Dus ik hoop echt dat de Brusselaars dat ook duidelijk zullen maken aan de parlementsleden.
25: En Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug. En op het afgelopen WK deze zomer viel Witsel nog twee keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn allerlaatste match. Het weer vanavond en vannacht kans op een buien tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Studio Brussel.
21: This is Joe from Idols.
23: I'm Charlie XCX.
24: Hi, I'm Jamie XX.
26: Resikaat van Stralen.
27: Hi, this is Fontaine's DC.
28: Ik ben Evie de Visser.
29: What's up, it's Gies.
30: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
31: We're listening to Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Radar.
35: Radar.
36: Radar.
37: Thomas Michiels.
38: Hey, het is woensdag, dus als jij de week in twee knipt, knip dan meteen een boeketje bloemen. Voor Stromae en vooral voor Tove Lo, want die komt vrijdag met een nieuw album.
39: Je luistert naar
40: Studio Brussel.
41: Life is music.

Tovlo en Stromae met De Fleur. Iets na acht lijkt me een goed moment voor een zware gitaar. The Warning, hoor je nu? Ze steken de boel in de fik met een flinke schut. Kerosene.

0: Brussel.
1: Een van de mooiste benchers in mijn klerenkast, dat is een zalmroze met in rode letters Warhouse erop. Watch out, you take me like a time bomb, honey. Goedenavond, Maarten de Volderen.
2: Dag Thomas, goedenavond.
1: Terwijl de timebomb horen, Maarten, in de achtergrond van Warhouse, ja, staat er letterlijk van alles te gebeuren in jouw leven, Maarten. Wat vind je het momenteel het spannendst?
2: Het spannendste is dat ik papa word in deze dagen.
1: In deze dagen, het is nog unspecified, ja. Maar het kan echt elk moment gebeuren van Maarten.
2: Ja. Dat is toch bedoeling.
1: Ja, inderdaad. Ik kan mij voorstellen dat dat helemaal bovenaan het lijstje staat, maar er komt ook een nieuw album aan. Ook dat is wel spannend. The Donkey, op 15 januari. Hoe hard kijk je daar naar uit?
2: Die is mijn verjaardag.
1: Is het echt?
2: Met dat je dan nu zo zegt in datum, dan denk ik altijd van, dat is wel cool dat ik een keer plaat uitbreng op mijn verjaardag. Allee, dat is toevallig. Het label kiest dat dan, die release datum. Maar ik word 40. Dus ik had mij voorgenomen om een heel groot verjaardagsfeest te geven op kosten van het label.
1: Ja, en daar hoort dan meteen een nieuwe plaat bij. Je Frank valt nu pas eigenlijk dat de dankje dan uitkomt. Ik heb zo net verteld...
2: Oké.
1: Maar het is nog wel eens een fresh reminder of zo. Ja. Ik heb zo net verteld, Maarten, over die Warhouse shirt als de mooiste in mijn schuif. Maar als ik naar het artwork van de donkey kijk, ja, dan heeft dat ook weer een mooi kleurenpalet. Spiegelt het zich af in de muziek dat erop staat?
2: De kleuren... Goeie vraag. De plaat is heel woest. Het is echt een woest feest, zou ik ze omschrijven. Eigenlijk de single die nu uit is, Simple Pleasures, de laatste, die is nog de meest poppy of zo. Dus ik denk het zomerse of zo is niet per se waar ik aan zou denken. Allee, de zomerse kleuren, maar het is natuurlijk wel het extraverte, felle kleuren of zo. In een way, ja, kan dat wel kloppen of zo. Het is zeker geen pastelplaat.
1: Nee, maar dat is al belangrijk. Geen pastelplaat. We kennen natuurlijk inderdaad al een beetje muziek dat erop staat. Je hebt het zelf over die simple pleasures. Wat zijn tegenwoordig jouw simple pleasures in het leven? Is dat zo in een zwembad dobberen op een band, daar amper op geraken en een ijsje eten terwijl? Maarten?
2: Ja, dat is het exact.
1: Ja. We zien die beelden van op vakantie. Ik vind het wel cool zo. Ja, die struggelt om op die band te geraken in dat zwembad. Maar het vat de sfeer wel een beetje samen van die plaat?
2: Dat is eigenlijk Simple Pleasures. Dat was zo wat oudste nummer dat ik, die erop staat op de plaat. Allee, dat ik al langs geleden geschreven heb. Mm-hmm. En eigenlijk, dat is een heel goede radiosingle, denk ik. Allee, hoop ik. Maar de plaat is echt wild en minder song-based. Dus ja, ik schrijf al heel mijn leven liedjes. Met refrein en strofen en akkoorden. En nu ook ik wel eens iets anders doen. Dus het is veel meer een trip. Het is veel elektronischer. The Baby was dan de eerste track dat ik heb gedropt.
1: Ja, die was intens ook. Hè. Dat is echt heel elektronisch. Ja. Dat gaat echt alle kanten uit.
2: Ja, dus het is wel een wild avontuur of zo.
1: Een wild avontuur.
2: De Simple Pleasure meest nog knippers naar de oude Warners of zo.
1: Oké.
2: De Cruiser in mij of zo.
1: Ja,
2: het is intens.
1: Oké, het gaat een trip zijn om te beleven. Zo omschrijf het, is je vijfde plaat, Maarten.
2: Ja,
1: in welke state of mind heb je die eigenlijk gemaakt? Je zegt dat je binnenkort 40 wordt, vijfde plaat. Zijn ze wat mijlpalen of zo, klinkt het toch? Of hoe zie jij daarnaar als artiest?
2: Ja, ik was eigenlijk super zen. Ik zie meer nog zitten op mijn muziekkamer. Vorig jaar september of zo. Toen ik het eigenlijk zo allemaal zo wat gevonden had. Ik was super gelukkig met mijn lief en mijn hond. En zen. En ik dronk niet en ik rookte niet meer. En tegelijkertijd, qua muziek, begon ik zo echt woeste muziek te maken. Zo. En dat was een heel raar. Het is dat zo die demonen een andere uitweg zochten in mijn creativiteit. Dus dat was heel raar. Was ik super rustig en heel ja, lief en vriendelijk. En tegelijkertijd was de muziek echt zo... ik heb nog nooit zo wilde muziek gemaakt dat ik heel veel roep. En, dus dat is wel, was voor mij zelf frappant om te zien.
1: Ja.
2: Eigenlijk, ik heb het gevoel dat die plaat mij overkomen is. Eerder dan dat ik erover nagedacht heb wat ik ging schrijven.
1: Ja, it struck you zo'n beetje. Ja, dus overdag, de vrolijke Maarten, en dan sluit hij zich op in zijn studio. Komt daar van alles uit, dat je niet had verwacht waarschijnlijk zelf. Ja.
2: Maar ook op zich niet zo raar, omdat ik gewoon heel fit ben, denk ik. En dat je gewoon heel veel energie over hebt. Zo. En die energie, opeens wordt er zo'n bom van energie die dan... Zo vroeger, ja, dan was ik altijd moe en dan was ik zo wat romantisch te crooner. Dus ik denk dat Pinchy dat is, zo.
1: Ja, oké. Okay. Zeg, die energie die is ook te merken bij de fans van Warhouse. Want je hebt een AB aangekondigd op 22 februari. Die is al helemaal uitverkocht. Maar Maarten, dat is op een maandag, heel volle vijf trouwens, dat is prachtig. Maar op dinsdag 23 februari is er nog een datum bijgekomen. 2 AB's ineens. Blij mee?
2: Ja, dat is top, hè. Heel vereerd. omdat zeker, want ik vond het ook wel spannend, omdat we echt wel een keer iets anders doen. Allee, de fans kennen nog heel het album niet, maar ik ben wel heel enthousiast, maar het is wel een keer iets anders wat we gaan doen. Dus dan is het altijd spannend om te zien wat de fans wel gaan volgen. Hè.
1: Ja, dat is wel waar. Ik onthoud het goed als je zegt van ja, Simple Pleasures is nog een beetje hoe Warhouse altijd geklonken heeft, maar er staat dus nog echt heel veel verschillende dingen op die plaat.
2: Ja, ik denk het wel.
1: We gaan verrast worden. Ja, oké. Die AB, 22 februari en 23 februari, als je luistert, daar zijn nog tickets voor, maar je gaat rap moeten zijn. Het is een van die Simple Pleasures. Maarten, dikke merci om even te bellen. En ja, als je binnenkort vader wordt, nu al proficiat. Fijne avond, hè.
2: Yes, die Thomas.

Ja, we moeten Maarten van Warhouse gelijk geven natuurlijk. Hè. Die Simple Pleasures hier. Dat is zo'n goed radionummer. Maar ik ben toch benieuwd naar hoe heel die plaat gaat klinken. Zijn vijfde album komt uit op zijn verjaardag. The Donkey.

Simple Pleasures van Warhouse. De Ierse DJ en producer Ketama. Die komt op 7 november naar de Antwerp Expo. De pre-sale die startte vandaag en is al helemaal uitverkocht. Geen paniek als er toch nog wil bij zijn. Die reguliere ticketverkoop die start morgen. Staat trouwens ook op die versionsplaat van Turnstile. Die Never Enough versions. Dit is zijn versie van Look Out For Me. Ketama.

0: bijna een moshpit in de app van VRT Max. Voor Bleach 93. Ze komen vrijdag naar de Botaniek.
1: Studio Brussel. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: En we blijven het nog even hebben over de gitaren van deze wereld. Want in 2017 kwam het laatste Triggerfilm... Oh my god, verspreking van de eeuw. Triggerfilm, wat is dat voor iets? Het laatste Triggerfinger-album uit, dat wil ik zeggen. 17 dus, dat is 9 jaar, bijna 10 jaar. Maar vrijdag komen Ruben Blok en Mario Gosses op de proppen met Tarmac.
3: Het is lang geleden dat we nog samen in de studio gezeten hebben en nieuwe liedjes geschreven hebben. Dat was heel fijn om aan dit album te kunnen beginnen, om dat op te nemen, om dat te schrijven. En dat is heel fijn om dat nu te kunnen uitbrengen.
0: Ja, ik heb leuk nieuws, want als jij morgen naar Radar luistert, vanaf 9 uur luisteren we al naar dat album Tarmac van Triggerfinger. Dat is een paar uur voor de echte release, maar dat voordeel heb je als je in het Radarclubje zit.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: En Mario en Ruben, die zijn ook niet vies van een pianootje. Ze stonden hier vandaag in de studio van Studio Brussel en ze hebben zich achter die mooie paarse piano gezet, samen met een aantal vrienden. En ze hebben een pianotape ingeblikt. Een speciaal iets voor Triggerfinger, want je kent ze natuurlijk van de rammelende gitaren, van de beukende drums. Dus het werd toch een gestripte versie.
3: Through the Beam is sowieso wel een song die iets intiemer is, zeker qua zang. Ik zing daar al iets lager. En dat leende zich dan ook om in een meer uitgeklede versie te spelen.
0: Through the Beam, dat is hem geworden van Triggerfinger en die pianotape. Als je nu je app van VRT Max openzwiert, je klikt op het kanaal van Studio Brussel, dan heb je dat meteen mee met beeld.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: Ja, die blijft goed plakken in je hoofd, die van Adela. Ja, het leuke is aan de app van VRT Max dat je daar berichtjes in kan sturen, dat je dingen kan doorsturen. Artiesten op mijn radar zetten hoort daar ook bij. Ik heb iemand aan de lijn. Hele goede avond, met wie spreek ik?
1: Met Kevin.
0: Hey Kevin, ik heb het natuurlijk over jouw berichtje. Kevin uit Nijlen, ik zag iets binnenkomen en ik dacht, moet ik even beter onderzoeken. Wat heb jij gezien en wil jij graag op onze radar zetten?
1: Ja, ik had juist het nieuwe nummer van Royal Blood gehoord met Swallow the Bomb.
0: Mm-hmm. Alright.
1: En ik vond dat wel een zeer uptempo nummer. En ja, ik vond dat zeer goed, dus ik dacht, ik moet dat zeker aan Thomas laten weten.
0: Ja, oké, dat is leuk, dat is leuk. Nu, ik neem niet alles zomaar aan, Kevin. Ik ben daar een beetje kritisch. Maar je hebt iets gezegd dat mij heeft overtuigd. Want je zegt erbij, na hun eerste twee goede plaatsen zijn ze bij een beetje kwijtgeraakt, maar ze zijn helemaal terug nu. Wat bedoel je daarmee, Kevin?
1: Ja, ik vond zo de eerste twee platen vond ik zo... Hun met twee gewoon jammen en ja, zo wat ruigere muziek maken.
0: Yes.
1: En dan zijn ze wat meer poppier geworden in mijn ogen zo. En ja, dat was, vond ik zo een beetje minder. Maar nu zijn ze terug, ja, volledig met twee. Gehoord dat die halen terug plezier uit het samenspelen en... Gewoon met twee, vol een bek gaan en ja, dat heb ik wel graag.
0: Ja, ja, dit is
1: en,
0: waar...
1: Ja,
0: dit is waar Kevin het over heeft. Wacht even, Kevin. Kijk, ik ga niet rond de pot draaien. Ik weet eigenlijk exact wat je bedoelt. Die zware gitaren zijn terug. Hoorde je ook al over bij die 10 over 10, een vorige single. En nu zeg jij dat dus terug het geval is.
1: Ja, ik vind het Swallow the Bomb vind ik nog meer uptempo. En ja, de drum gaat echt mega snel. En goeie riffje eronder. Meer moet dat niet zijn. Meer verwacht niet van Royal Blood eigenlijk.
0: Bangelijk, bangelijk. Wat een intro van Kevin uit Nijlen. Kijk, ja, dan moeten we dit bovenhalen. Radar. Radar. First play. Voilà, Kevin, je hebt gewonnen. We gaan hem draaien, die nieuwe van Royal Blood. Swallow the Bomb. Kan je er nog iets meer over vertellen dan wat je al gedaan hebt? Of is je promopraatje afgelopen?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Ik vind wel dat hotshot waarder is voor de komende week eigenlijk. Swallow the Bomb.
0: Ja, bangelijk. Hey, dat zijn de fans die we nodig hebben. Ik geef het door aan de redactie. Je hebt hem alleszins nu al op onze radar geduwd. We gaan een eerste play geven aan die nieuwste van Royal Blood, die Kevin dus meteen gezien had, heeft doorgestuurd en nu klik-klak op je radio. Kevin uit Nijlen, dikke merci. Fijne avond en geniet mee van Swallow the Bomb, de naga nieuwe van Royal Blood. Salut!

0: Maar zeg, die stemmetjes die passen zo mooi samen van Portland en Rosie Stewart. Brussel.
1: Radar.
2: Thomas Michiels.
0: En ik had het niet verwacht, maar dankzij Apple ga ik je vandaag nog meer muziek aanraden. Ja, dat stond misschien niet op je bucketlijst voor vandaag in Radar. Maar Apple is volop promo aan het maken voor de nieuwe iPhone. Dat is zo'n open klabare. Ja, we gaan terug in de tijd op sommige momenten. Je zag het misschien al passeren. En in die reclamespots gebruiken ze heel interessante producers. Zelfs van Belgische makelij. Luister even mee.
3: Can you call that an opening?
4: This is the opening.
0: Ja, het zit goed verstopt, kan je het al raden? Ik ga het gewoon zeggen, het is Suso Brino. Die goede cumbia van bij ons staat dus ook op de radar van Apple. En dat is niet voor het eerst. Oh ja, dat is nogal eens gebeurd.
5: Ja, Apple, crazy. Het was allemaal begonnen in 2022, wanneer ze mij voor de eerste keer via Bandcamp of All Places een bericht hadden gestuurd dat ze een nummer van mij wilden gebruiken. En sindsdien hebben we contact blijven houden door af en toe nummers door te sturen. En zij stuurden dan ook af en toe van, hey, hebben jullie iets liggen dat cool kan zijn? En zo gewoon eigenlijk die contact een beetje bijgehouden, on top of mind. En dus ja, dit jaar weer, 2 weken geleden een e-mail gekregen van een music supervisor met de vraag of dat ik een nummer zou kunnen aanpassen, want ze zaten vast met de nummer.
0: Ja, wat is zeg. Als Apple je mailt om muziek te gebruiken, ja, dan gaan de dollartekens ook al in mijn ogen staan. Ik zou ook wel eens zo'n mailtje willen ontvangen. Suso Brino is dus bij die gelukkige en is bij lange na niet de enige op die radar van Apple. Nee, je hoort zometeen nog een artiest, deze Ear.
6: Who is that artist Adam mentioned?
7: Adam sent you a message mentioning the artist Ear.
6: Play a song from their latest album. This is not the biggest iPhone ever, until it is the biggest.
0: Ear dus, ja, ook wel toepasselijk. Echt zoals oor, maar in het Engels. Je hoort het nummer Threads van het elektronische duo. En dat is een interessante naam, want die staan ook op de line-up van de Lenui Weekender van de Botaniek in Brussel op 1 november. En dat is een dag die nu al op de laatste ticket staat. En dat is sowieso ook door.

0: Ear. Jonah en JL, zo heten ze. En dat Apple ze gebruikt, ja, dat is een full circle moment. Waarom? Ik ga het nu uitleggen. Hun debuutsingle, Nerves, uit 2024, namen ze op in de bib van de universiteit op een iPhone. Dus om nu gevraagd te worden door Apple, ja, dat is full circle, ik zei het al. Dit jaar brachten ze dan hun tweede album uit, Rumspringa. En daar heb ik het nummer Ne Plus Ultra van klaarstaan.
1: Radar.
2: Are you videoing me right now?
3: I'll collect my life as a ringing.
4: On the surface of

Amerikaans elektronisch duo Ear. Dankzij Apple op je radar, je kan het je niet voorstellen. Ik heb nog Dijon vlak voor 9 uur en dan zie ik je graag morgen terug. Niet vergeten die albumpremière van Triggerfinger.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone. De politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilge van Skies.
2: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is, dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
1: Ja, één toestel moest in de lucht blijven en bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft haar rente verhoogd met 0,25%. Die ligt nu tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging in 3 jaar tijd. De centrale bank hoopt zo de hoge inflatie in de VS te drukken. Zo wordt lenen voor een huis of een auto duurder voor Amerikanen. Spaarrekeningen zouden net wat meer moeten opbrengen. De centrale bank gaat zo ook in tegen de wil van president Trump, die net een renteverlaging had geëist. In het voetbal is Anderlecht zo net begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Anderlecht ontvangt thuis Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Het staat daar nog 0-0. En in Westende, in Middelkerken, was er vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Een waterhoos is een kleinere versie van een windhoos en is ook minder gevaarlijk. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasens.
3: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water, dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen, dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
1: Ja, beelden van dat waterroosje vind je in de app van VRT Nieuws. Vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
5: I am the pop of dope. I come from California. Dirty South from Belgium. Wow.

de zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keten. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Life is music.
3: Studio Brussel.
5: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schaprechts. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. Die vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. En zo'n drone veroorzaakt heel wat hinder voor de luchthaven, vertelt Kurt Verwilge van Skies.
6: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Dat is niet altijd een probleem, maar als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit en dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
5: En één toestel moest in de lucht blijven, bij een ander vliegtuig moest iedereen van boord gaan. Vanavond begint net een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is wel dik tegen de zin van president Trump. Dat zegt correspondent Thomas de Graven.
7: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
5: Sport in de Europa League voetbal ontvangt Anderlecht Olympique Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Belsterk, zij vocht het. De eerste helft zit erop. Hoe doet Anderlecht het?
8: Niet best, want 0-2 achter tegen Olympique Lyon met 2 doelpunten al vroeg in de eerste helft. Met eerst een doelpunt in minuut 8 na dribbles van Boudas kon Narti afmaken. Colin Kozemans was kansloos en een minuut of 15 later al de 0-2 een afgeweken schot van Nakamura. Maar vooral in dat eerste kwartier, 20 minuten, kwam Anderlecht nauwelijks bij de bal. Waren ze die voortdurend weer snel kwijt en liepen ze ook voortdurend achter de feiten aan. Pas daarna kwamen er wat betere kansen met vooral een uitgespeelde kans voor Svetkovic die op de doelman trapte van Lyon. En dat is Remy de Caen. We zijn zo net begonnen aan de tweede helft. De fans hopen op beterschap, want 0-2 achter tegen Lyon.
5: Dank je, Bert. Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug en op het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in de kwartfinale tegen Spanje. Bleek zijn laatste match voor België. Hij blijft wel actief bij zijn Franse club Nice. En in Westende in Middelkerken was er rond 7 uur vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een kleinere versie van een windhoos. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nazes.
4: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
5: Ja, en we hebben de beelden te zien in de app van VRT Nieuws. Vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprecht. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in

0: kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten, toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de verkeersbelasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen in Italië. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren. Het verloor van Olympique Lyon met 1-2. Bert Sterks, dat is een valse start in de groepsfase voor Anderlecht.
1: Klopt, en dat kwam vooral door een zwak eerste half uur van Anderlecht toen Lyon echt wel beter was op alle vlakken in balbezit, maar ook in de duels. Anderlecht was te voorzichtig en toonde te veel respect en daar profiteerde Lyon gretig van. Nardi maakte na 8 minuten al de 0-1 na zwak verdedigen bij Anderlecht en met wat geluk kon Nakamura in de 22e minuut al de 0-2 maken, een afgeweken bal via de rug van Lanzana. Anderlecht krabbelde wel recht, Svetkovic miste eerst een kans in de eerste helft, in de tweede werkte hij dan beter af met het hoofd, de aansluitingstreffer 1-2. En Anderlecht zette door, kreeg nog wel wat kansen om Obamidele met een gevaarlijke kopbal en een plaatsbal van Bentayab. Maar al bij al was dat allemaal een beetje te weinig om Lyon echt aan het wankelen te brengen. En dus eindstand 1-2 voor Lyon.
0: Dank je, Bert. Het weer, vannacht kans op een bui in het noord en noordwesten tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. En het verschil in talenkennis is opmerkelijk. 98% van de agenten kan Frans, 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. En die beslissing is dik tegen de zin van president Donald Trump, zegt correspondent Thomas de Grave in Washington.
2: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
1: De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Het is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten. Toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de belasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen bij de Italianen. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Italië. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Olympique Lyon kwam winnen met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
1: Een doelman Colin Koosman zag dat Anderlecht vooral in de eerste helft slecht voor de dag kwam.
4: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat er afgesproken is dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: Het weer nog vannacht kans op een bui in het noorden en het noordwesten en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen en tot 19 graden. Zo woensdag 16 september zit erop. Een goede nacht.
0: Naar Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Behold, so baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In alle Vlaamse provincies stijgt het aantal fietsende pendelaars. HR-dienstverlener SD Works heeft het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen in Vlaanderen geanalyseerd. En dat op basis van gegevens van meer dan 1 miljoen werknemers in de privésector. Uit die cijfers blijkt dat Oost-Vlaanderen met 27% het hoogste aantal fietspendelaars telt. In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen registreert 26% van de werknemers regelmatig fietsverplaatsingen. Vlaams-Brabant telt met 12% het laagste aandeel fietsers naar het werk. De gemiddelde fietsvergoeding die werknemers bij elkaar fietsen bedraagt €52 per maand. Dat kan al tellen. De Amerikaanse president Trump is niet tevreden met de renteverhoging die de centrale bank doorvoert in de Verenigde Staten. De Federal Reserve heeft aangekondigd haar belangrijkste rentetarief met 0,25 procentpunt te zullen verhogen. Het is de eerste verhoging van de rente sinds 2023. Op die manier wil de centrale bank de inflatie inperken. Maar Trump is stevast tegen zo'n verhoging gekant. Hij reageerde intussen al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden. Omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Anderlecht ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter met ook een doelpunt van Svetkovic. Die laatste beseft dat Anderlecht de volgende 7 wedstrijden vol aan de bak moet. Want iedereen in de ploeg wil echt doorstoten, zegt hij.
1: We will push from first minute. Everybody of us, we want to go through in this Europe. So we will give everything to go through.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten van het land. En minimaal rond 14 graden. De dag begint straks droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Spanje zijn meer dan 20 vluchten op de luchthaven van Barcelona geannuleerd door hevige regenval. De weerdienst heeft er code rood afgekondigd.